De migranten die zijn omgekomen. De gemeente Groningen gaat vanaf vandaag tijdelijk extra vluchtelingen opvangen. Het gaat om 100 mensen die terecht kunnen op een bestaande noodopvanglocatie. Daarmee moet de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel worden verlicht. Gisteren riep asielminister Van der Brink alle gemeenten opnieuw op om extra opvangplekken te regelen. Volgens hem is de situatie in Ter Apel onhoudbaar. De extra opvang in Groningen is in eerste instantie voor 3 weken. De Amerikaanse ambassadeur voor Griekenland is opgestapt. Het gaat om Kimberly Guilfoyle, een voormalig presentator bij Fox News. President Trump had om haar ontslag gevraagd na beschuldigingen van corruptie. Guilfoyle zou een geldschieter van Trump hebben gevraagd om $100.000 over te maken, zodat ze haar creditcardschulden kon afbetalen. Die geldschieter zou daar niet op zijn ingegaan. Een toestel van Corendon is afgelopen dag door 2 straaljagers begeleid nadat er vanuit de cockpit een kapingsmelding was gedaan. Die bleek uiteindelijk vals, maar toen had de Duitse luchtmacht al 2 toestellen de lucht ingestuurd. Het Corendon-toestel was vertrokken uit Griekenland en had Nuremberg als eindbestemming. Volgens Corendon werd de melding veroorzaakt door een storing in het radiocommunicatiesysteem. Het weer, vannacht droog, het koelt af naar 8 tot 12 graden. Overdag eerst veel zon, later wat meer stapelwolken. Het blijft droog bij een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 3:00.
1: Marnik Sampersen met het NOS-journaal. Iran heeft het aantal aanvallen op schepen in de straat van Hormuz weer opgevoerd, meldt de Britse krant de Financial Times. Alleen al afgelopen zondag zou Iran 6 schepen hebben aangevallen. Dat zou het hoogste aantal zijn sinds het begin van de oorlog eind februari. 5 van de schepen die afgelopen weekend werden aangevallen waren olietankers. Bij de 6e ging het om een containerschip. 2 bemanningsleden van een van de schepen worden nog vermist. De Spaanse koning Felipe en zijn vrouw Letizia hebben een bezoek gebracht aan de Spaanse exclave Ceuta. Die werd eind juli door tienduizenden mensen vanuit Marokko bestormd. Daarbij vielen zeker 141 doden. De stormloop leidde tot veel onrust in Ceuta. Felipe zei in een toespraak dat de exclave ontegenzeggelijk bij Spanje hoort, maar hij sprak zich ook uit voor goede banden met Marokko. Het Spaanse koningspaar ging in gesprek met inwoners en bestuurders. Paus Leo heeft longkanker, heeft het Vaticaan bekendgemaakt. Afgelopen dag is daarom een deel van zijn rechter long verwijderd in een ziekenhuis in Rome. De operatie is volgens het Vaticaan goed verlopen. De komende dagen blijft de paus nog in het ziekenhuis om van de operatie te herstellen. Zondag maakte de 71-jarige Leo bekend dat er een knobbeltje was gevonden. De Marsrover Perseverance van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA heeft een afstandsrecord verbroken. Het voertuig reed de afgelopen jaren 45,22 kilometer op Mars. Het record van een voertuig op een andere planeet stond op naam van een andere Marsrover die 60 meter minder had afgelegd. De gemiddelde snelheid van Perseverance is 9 kilometer per jaar. Het karretje werd 5 jaar geleden naar Mars gestuurd en moet daar nog tot zeker 2028 blijven rijden. Het weer vannacht droog, het koelt af naar 8 tot 12 graden. Overdag eerst veel zon, later wat meer stapelwolken. Het blijft droog bij een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.

heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

0: Het is nu 4 uur.
1: Marnik Sampersen met het NOS-journaal. Een man uit Ede heeft 8 jaar cel en tbs gekregen voor een reeks misdrijven, waaronder de verkrachting van een 87-jarige vrouw. Het OM had 13 jaar cel en tbs geëist. De man van 27 randde in augustus vorig jaar een vrouw aan en 2 dagen later een tiener. Daarna pleegde hij meerdere diefstallen. Begin oktober brak de man 's nachts in bij de vrouw van 87. Ze betrapte hem, waarop hij haar mishandelde en meermaals verkrachtte. Uit onderzoek blijkt dat de man meerdere psychische stoornissen heeft. De Eerste Kamer heeft in grote meerderheid ingestemd met 2 asielmaatregelen die eerder nog waren gesneuveld. De Immigratie- en Naturalisatiedienst hoeft daardoor geen dwangsommen meer te betalen aan asielzoekers die te lang wachten op een besluit over hun verblijf. Verder wordt het makkelijker om criminele asielzoekers ongewenst te verklaren en uit te zetten. Dat kan voortaan als ze misdrijven plegen waarop een gevangenisstraf staat van minstens 2 jaar. De Amerikaanse ambassadeur voor Griekenland is opgestapt. Het gaat om Kimberly Guilfoyle, een voormalig presentator bij Fox News. President Trump had om haar ontslag gevraagd na beschuldigingen van corruptie. Guilfoyle zou een geldschieter van Trump hebben gevraagd om $100.000 over te maken, zodat ze haar creditcardschulden kon afbetalen. Die geldschieter zou daar niet op zijn ingegaan. De Marsrover Perseverance van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA heeft een afstandsrecord verbroken. Het voertuig reed de afgelopen jaren 45,22 kilometer op Mars. Het record van een voertuig op een andere planeet dan de aarde stond op naam van een andere Marsrover die 60 meter minder heeft afgelegd. De Perseverance werd 5 jaar geleden naar Mars gestuurd en moet daar nog tot zeker 2028 blijven rijden. Het weer droog en een graad of 10. Overdag veel zon. In de middag zijn er wat meer stapelwolken. Blijft droog en het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 5 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Medewerkers in het streekvervoer leggen vandaag in het hele land het werk neer. Reizigers moeten rekening houden met vertragingen en uitval van bus- en treinritten. Hoe groot de staking precies wordt, moet in de loop van de dag duidelijk worden, omdat sommige medewerkers mogelijk toch gaan werken. Aanleiding voor de staking zijn de vastgelopen cao-onderhandelingen. De vakbonden willen onder andere meer loon en een betere ouderenregeling. Ze willen tot kerst 1 dag in de week het werk neerleggen. AI-ontwikkelaar OpenAI heeft opnameapparatuur ontdekt in een van de eigen kantoren. Het apparaat was geplaatst in een vergaderzaal in San Francisco, waar vaak bedrijfsgevoelige informatie wordt besproken. Opnameapparatuur was gewikkeld in wc-papier en zat in de USB-poort van een televisie. Een Saoedische werknemer van OpenAI is opgepakt. Hij kan tot 5 jaar cel krijgen. De man van 35 is op staande voet ontslagen. Het bedrijf zegt dat er geen aanwijzingen zijn dat hij waardevolle informatie in handen heeft gekregen. De FBI doet onderzoek naar de zaak. Koning Felipe en zijn vrouw hebben de Spaanse exclave Ceuta bezocht. Die werd in de zomer door tienduizenden migranten bestormd. Veel inwoners van Ceuta voelden zich in de steek gelaten door de rest van Spanje. De koning zei in een toespraak dat de exclave bij Spanje hoort en dat inwoners niet alleen worden gelaten. Bij paus Leo is longkanker ontdekt. Zondag werd bekend dat er een knobbeltje op een van zijn longen zat en in het ziekenhuis bleek het kwaadaardig te zijn. Gisteren is een deel van de rechterlong van de paus verwijderd. De 71-jarige Leo blijft de komende dagen in het ziekenhuis om te herstellen. Het weer droog en een graad of 10. Overdag veel zon. In de middag zijn er wat meer stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 6 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Door een staking rijden er vandaag veel minder bussen en treinen in het streekvervoer. De impact van de staking is nog niet precies duidelijk, omdat niet alle medewerkers het werk neerleggen. De vakbonden willen de komende tijd wekelijks een dag staken. Ze eisen meer loon en een betere ouderenregeling. De vervoerders zeggen dat hun financiële ruimte beperkt is en dat het OV betaalbaar moet blijven. Bij Paus Leo is longkanker ontdekt. Zondag werd bekend dat er een knobbeltje op een van zijn longen zat en gisteren bleek in het ziekenhuis dat het kwaadaardig is. Daarom is een deel van de rechterlong van de paus verwijderd. De 71-jarige Leo blijft de komende dagen in het ziekenhuis om te herstellen. Een man uit Ede is veroordeeld voor onder meer de verkrachting van een vrouw van 87. Ze had hem betrapt tijdens een inbraak in haar huis. De man is ook veroordeeld voor diefstallen en aanrandingen. Hij kreeg 8 jaar cel en tbs opgelegd, 5 jaar minder dan justitie had geëist. De Amerikaanse AI-ontwikkelaar OpenAI heeft een medewerker ontslagen na de vondst van opnameapparatuur in een vergaderzaal. De FBI zegt dat de man stiekem belangrijke besprekingen wilde opnemen. Het apparaat werd eind september ontdekt. De Saoedische werknemer kan bij een veroordeling een jarenlange celstraf of hoge boete krijgen. De Marsrover Perseverance van de NASA heeft een recordafstand gereden voor een voertuig op een andere planeet. 45,22 kilometer. Dat is 60 meter meer dan het vorige record. De Perseverance werd 5 jaar geleden naar Mars gestuurd en rijdt zo'n 9 kilometer per jaar. PSV heeft de Champions League wedstrijd tegen RB Leipzig met 1-0 verloren. Pas ver in de tweede helft scoorde de Duitse thuisclub het enige doelpunt. De Eindhovenaren misten in de eerste helft een penalty. Het weer, vandaag veel zon. In de middag zijn er wat meer stapelwolken. Het blijft droog en het wordt vandaag 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal. De Duitse thuisclub het enige doelpunt. De Eindhovenaren misten in de eerste helft een penalty. Het weer, vandaag veel zon. In de middag zijn er wat meer stapelwolken. Het blijft droog en het wordt vandaag 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: En dit is Noordnieuws met Rob de Vries. Rob, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Er wordt vandaag dus gestaakt in het streekvervoer, ook in onze regio. De chauffeurs van Q-Bus leggen het werk neer voor een betere cao. De treinen rijden wel gewoon. Het noodlijdende Werelderfgoedcentrum in Lauwersoog krijgt veel donaties binnen sinds het nieuws dat het centrum failliet dreigt te gaan. Op de crowdfundingspagina voor het Zeehonden Centrum was vanochtend al ruim 250.000 euro binnen van de benodigde 2,8 miljoen. Emeritus hoogleraar regionale economie Jouke van Dijk vindt dat de provincie en gemeente het Hogeland het WEC moeten redden.
4: Er ligt een investering van 30, 40 miljoen, veel al met publiek geld. Dat kun je toch moeilijk gewoon sluiten en niks meer mee doen. En het gaat om een paar miljoen. Dat is toch wel heel weinig om dit gewoon kapot te laten gaan.
3: En bij een steekincident na een vechtpartij voor het hoofdstation in Groningen is gisteravond 1 persoon gewond geraakt. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft een verdachte aangehouden. Meer nieuws, straks om

0: 14 oktober. Een dag met regelmatig zon. Het lijkt ook droog te blijven vandaag, dat is wel lekker. En het wordt 15 of 16 graden met een matige west- tot zuidwestenwind. Met vandaag in de ochtendploeg Sergej in het Veen, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En Rob de Vries ook, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Rob, je zei het al, er is vandaag een staking in het streekvervoer.
2: Ja.
0: Laten we daar gelijk maar eens even over gaan praten. Want het draait allemaal om een betere CAO. En buschauffeurs leggen daarom het werk neer. Niet alleen vandaag. De bedoeling is, als er geen schot in de zaak komt, dat ze dat tot het eind van het jaar iedere week een dag doen. Welke gevolgen heeft dat voor jou als je vandaag met de bus wil gaan? Ik ga erover praten met Laurens Hovenkamp. Hij is regiodirecteur van Q-Bus. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: De hamvraag is, zullen we gelijk dan maar doen? Rijden er bussen namens Q-Bus vandaag?
3: Die vraag kan beantwoord worden met ja. Er rijden bussen van Q-Bus vandaag. We zijn vanmorgen uitgereden met de mensen die inderdaad niet staken.
0: En om hoeveel mensen gaat het dan die wel rijden?
3: Dat verschilt per vestiging. We hebben natuurlijk meerdere vestigingen in ons gebied. En dat verschilt per vestiging. Wat we dus echt zien is dat niet alle bussen uitgaan rijden en kunnen rijden. En dat is ook echt belangrijk om, als je je reis wil plannen, om dat ook vooral te doen via de reisplanners. Die houden we heel actief bij.
0: Ja, maar hebt u ongeveer een beeld dan wat de opkomst is qua stakingspercentage?
3: Nee, daar hebben we geen algemeen percentage van. Dat wordt in de loop van de ochtend wordt dat verder duidelijk.
0: Ja, maar betekent dus dat een aantal buschauffeurs wel gewoon wil rijden vandaag? Betekent dat zij dan hun eigen diensten draaien? Of gaat u ook een aantal belangrijke diensten laten rijden en andere laten vervallen bijvoorbeeld?
3: Nee, de uitgangspunt is echt dat een chauffeur die opkomt en die bereid is om te gaan werken, dat die de dienst rijdt die hij ook heeft gekregen. En dat is ook zo vastgelegd en daar mogen we ook niet in switchen en dat doen wij ook niet.
0: Anders zou die een stakingsbreker zijn waarschijnlijk.
3: Ja, dan zou dat een stakingsbreking zijn. En dat is gewoon niet wat wij doen. En dat maakt dus ook dat wij niet goed kunnen voorspellen welke diensten en welke lijnen vandaag wel en niet rijden. Maar zodra wij dat weten, zodra wij iemand zeg maar, op pad sturen, zetten we dat in de reisplanners.
0: Ja. Hoe kijkt u als, u bent natuurlijk de werkgever, hoe kijkt u als Q-Bus aan tegen deze staking?
3: Ja, kijk, deze staking is natuurlijk een komen voor vanuit de landelijke CAO-onderhandelingen. En het uitgangspunt voor ons is en blijft eigenlijk iedere dag en ook op deze stakingsdag om zoveel mogelijk en zo betrouwbaar mogelijk te rijden. En dat kunnen we op dit moment niet doen. En dat vind ik het lastige aspect eraan. Dat wat we iedere dag proberen, de reiziger op een goede, veilige manier van A naar B te brengen, op tijd. Dat kunnen wij vandaag niet doen.
0: Nee, dat snap ik, maar hoe kijkt u aan tegen de eisen van uw personeel natuurlijk ook, de buschauffeurs?
3: Kijk, het zijn niet alle buschauffeurs. Hè. Kijk, arbeidsvoorwaarden die zijn belangrijk voor iedereen. Die zijn belangrijk voor de medewerker, maar die zijn ook belangrijk voor de werkgever. En tegelijkertijd denk ik dat de onderhandelingen die moeten aan de onderhandelingstafel plaatsvinden. En dat is eigenlijk waar het opgelost kan worden. Staken is een vrij fors middel. En ik geloof gewoon dat de onderhandelingstafel de plek is om dit te bespreken.
0: Ja, want er komen nog meer stakingsdagen aan, is de bedoeling.
3: Vanuit de bonden is aangegeven dat zij in de aankomende periode vaker zouden willen gaan staken.
0: Ja, hoe kijkt u daar tegenaan dan?
3: Ja, hetzelfde. Ja. Kijk, bij elke staking, het is een recht, maar het is tegelijkertijd ook wel een uiterst middel. Ik denk niet dat het opgelost wordt met een staking. Ik denk dat de gesprekken moeten gevoerd worden aan een onderhandelingstafel. Uiteindelijk is daar waar we eruit moeten komen. En goede arbeidsvoorwaarden zijn voor de werkgevers, maar ook voor de werknemers, zijn van belang. En die moeten we gaan zoeken gezamenlijk.
0: Ja, nou, staking wil wel eens werken om de boel open te breken en toch weer om tafel te gaan, hè?
3: Ja, wat hier met name parten speelt is natuurlijk de combinatie van beide. Hè? Dus de financiële druk die op de sector zit. En goede arbeidsvoorwaarden. Ja, nogmaals, de oplossing zit hem denk ik echt aan de onderhandelingstafel.
0: Vandaag rijden er dus wel bussen, maar niet zoals we dat gewend zijn. Zullen we later vanochtend nog even een keer met elkaar bellen? Dan hebt u misschien wat meer beeld over welke bussen dan wel of niet rijden.
3: Dan ga ik mijn best doen om daar een beeld van te krijgen.
0: Prima, spreken we u later vanochtend weer.
3: Dank u wel. Gaan we doen.
0: Voor dit moment.
3: Ja hoor.
0: Laurens Hovenkamp is regiodirecteur van Q-Bus.

0: Jonas Blue en The Edge of Desire. Het is 14 minuten over 6 in de ochtendploeg op Noord.
1: Dit is de vroege vogel.
0: Vandaag is dat Geo Springsma uit Bedum. Geo, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Edwin.
0: Even checken, je hoeft niet bij de bus vandaag?
2: Nee, hoor.
0: Nee, dat scheelt dan?
2: Nee, ik ben geen busrijder.
0: Wat zeg je? Nee, nee, hè?
2: Nee, hoor.
0: Altijd
2: nee.
0: Bij de auto?
2: Altijd de auto, ja zeker.
0: Ja, waarom?
2: Ja. Als je heel vroeg weg moet, dan is de bus vind ik ook helemaal niks.
0: Nee, dat is waar.
2: Je zit altijd op plekken waar waar bijna geen bus komt.
0: Ja, want je bent kraammachinist.
2: Ja.
0: Ja, waar moet je vandaag naartoe?
2: Nou, ik ga eerst even naar Groningen. Daar staat mijn kraan nog. En dan ga ik eerst even op transport naar Veendam. En dan gaan we daar binnen een paar dagen aan het werk.
0: Oké, dat transport doe je ook zelf?
2: Ja, er zit een wielbonden, dus ja. hij kan zelf rijden.
0: Ja. maar hoe hard kan hij dan?
2: Tussen 30, 38 kilometer per uur.
0: Maar dan gaat hij niet op een dieplader of zo, dus je gaat gewoon zelf rijden?
2: Ja hoor.
0: Ja. En dan moet je allemaal via de B wegen?
2: Ja, maar dat geeft niet. Dat zie je ook nog wat van de wereld.
0: Dat is waar, ja. Maar dan ben je wel even onderweg als je van Groningen naar Veendam moet en op dat tempo.
2: Een uur denk ik.
0: Ja. Ja. En wat staat je in Veendam te wachten? Weet je dat al?
2: Nou, dan gaan we weer naar het gemeentehuis. Ik ben een paar weken geleden nu al geweest. En nou gaan we verder daar wel. Dat is een stuk uitbreiding van het gemeentehuis. Dus daar wat ontvragen voor de bouw, zeg maar.
0: Ja, en wat is dan jouw rol? Wat moet je doen? Moet je vandaag breken of moet je juist dingen gaan laden en brengen, zeg maar?
2: Nee, wij gaan de fundering uitvragen, zeg maar, voor de nieuwbouw.
0: Ja.
2: Dus dan gaat straks weer de timmerman straks weer de fundering in kan leggen. En dan, als dat weer klaar is, dan komen wij weer terug. En dan gaan we weer alles weer aanvullen, zeg maar.
0: Ja, want bij klussen vind ik het breken het makkelijkste deel en ook het leukste deel. Maar dat betekent natuurlijk best wel nauw wat jij moet doen. Je kunt niet zomaar je gang gaan. Je moet wel echt heel nauwkeurig werken, denk ik.
2: Ja, dat gaat op de centimeter, 20 centimeter nauwkeurig.
0: Ja, precies. Dus dat is wel vakmanschap.
2: Ja, best wel.
0: Ja.
2: Ja. Maar dat maakt het leuk, hè?
0: Nee, ja, precies. Want anders is het ook maar wat aan het plooien natuurlijk. Wil je ook niet?
2: Ja.
0: Zeg, Geo, maar ik bedenk me nu ineens iets. Hè? Jij rijdt nu zometeen van Bedum naar stad.
2: Ja.
0: Dan stap je in de kraanwagen. Die breng je naar Veendam. Hoe kom je dan vanuit Veendam vanavond terug?
2: Nou ja, daar heb ik... Ik hoop dat ik daar een goede collega voor heb die mij weer terug wil brengen.
0: Ja. Want anders hebben we nog wel een probleempje.
2: Ja, dat moet wel lopen. Nee, dat lijkt me niet handig. Maar goed, nee, meestal is er wel iemand die mij weer... Die mij weer op die plek brengt.
0: Ja, precies. Ja.
2: Ze hebben me nog nooit laten staan.
0: Dan komt dat vandaag ook goed. En het wordt vandaag mooi weer ook nog eens een keer, zegt Harma. Hè? Droog blijft in ieder geval, dus dat is wel lekker.
2: Ja, een paar mooie dagen in precies dat ik dat zo goed bekeken heb.
0: Ja. Beter dan gisteren?
2: Ja. Nou, gisteren viel dat ook wel mee. Een beetje nat.
0: Maar een beetje somber vond ik het gisteren.
2: Ja.
0: Dat wel.
2: Dat klopt.
0: Ja. Nou, ik wens je een mooie werkdag vandaag, Geo. Op nog run.
2: Ik wens jullie hetzelfde. En een goede uitzending verder.
0: Dankjewel. Tot andermaal, hè.
2: Goed zo. Joe.

0: Zometeen hier het Groningse nieuws. Nu eens even kijken naar het nieuws uit binnen- en buitenland. De Eerste Kamer heeft in grote meerderheid ingestemd met twee asielmaatregelen die eerder waren gesneuveld. Daardoor hoeft de Immigratie- en Naturalisatiedienst IND straks geen dwangsommen meer te betalen aan asielzoekers die te lang moeten wachten op een besluit over hun verblijf in Nederland. En verder wordt het gemakkelijker om criminele asielzoekers ongewenst te verklaren en uit te zetten. Dat kan voortaan als ze delicten plegen waarop een gevangenisstraf van minstens 2 jaar staat. De Eerste Kamer stemde er gisteravond mee in. Het is nog niet duidelijk wanneer de winkels van Albert Heijn weer volledig kunnen worden bevoorraad. De meeste systemen in de bevoorradingscentra worden wel weer opgestart. Door een cyberaanval zijn er al dagen problemen. Vooral verse producten, zoals groenten, fruit en vlees, zijn lastig te krijgen. Hoewel deze mevrouw nog best wat in haar mandje kon stoppen.
1: Ik verbaas me hoeveel de lichte mensen zeggen, allemaal lege schappen. Ja, nou, zo erg is dat niet, vind ik.
0: Gisteravond was er bij verschillende distributiecentra nog wel weer beweging. Maar het kan nog wel even duren voordat alles weer normaal is. Albert Heijn wil nog steeds niet zeggen of het nou om een hackpoging ging of niet. Een knobbel die was aangetroffen op de long van paus Leo blijkt kwaadaardig, meldt het Vaticaan. De religieuze leider werd gisteren succesvol aan zijn long geopereerd. Daarbij werd het onderste deel van zijn rechter long verwijderd. Een woordvoerder van het Vaticaan sprak eerder de verwachting uit dat de paus 1 week nodig zou hebben voor het herstel. Naar verwachting zal dat wat langer gaan duren. En PSV verloor gisteravond de tweede poolwedstrijd in de Champions League. Uit bij RB Leipzig werd het 1-0 voor de Duitsers. En was voor de Eindhovenaren nog wel een grote kans om op voorsprong te komen. Was te horen bij Ziggo Sport.
2: En PSV krijgt een penalty. En dat is even lekker. Iliciets tegen Van der Voort. Oeh, niet uitgepakt.
0: Nee, 1-0 verlies dus volgende week. Wacht PSV opnieuw een uitwedstrijd. Dan tegen Porto. En als gezegd, zometeen het Groningse nieuws. Rob, wat zit erin?
3: Ja, dan meer over de steunacties voor het Werelderfgoedcentrum Waddenzee, Lauwershoog.
0: Hoi naar Milo.
4: She work it, girl, she work the bow. She break it down, she take it low. She's fine as hell, she's about to dough. Doing a thing right on the floor. And money, money she making. Look at the way she's shaking. Make you wanna touch her, wanna taste her. Have you lusting for her? Don't crazy face it.

0: Levenslang in Groningen. Een podcast van RTV Noord over levenslang gestraften.
1: Dat zoiets in Groningen kon gebeuren, dat was in die tijd ongekend. En ik vind het nog ongekend.
0: Duik in de meest spraakmakende Groningse moordzaken. Misdaadverslaggever Noor Vloeimans spreekt met oud-rechercheurs, journalisten en wetenschappers over de grens tussen vergelding en vergeving.
2: Je vraagt je toch af wat er met hem aan de hand is.
0: Beluister en bekijk de 8-delige serie Levenslang in Groningen nu via je favoriete podcast-app of rtvnoord.nl.
3: Het is precies 6:30, hier is het Groningse nieuws. Goedemorgen Rob.
4: Goedemorgen. Er wordt vandaag gestaakt in het streekvervoer. Ook in onze regio leggen chauffeurs van Q-bus het werk neer voor een betere cao. Sommige chauffeurs doen niet mee aan de staking. Regio-directeur Laurens Hovenkamp van Q-bus vertelt hoeveel bussen er vandaag wel rijden.
5: Ja, dat verschilt per vestiging. We hebben natuurlijk meerdere vestigingen in ons gebied. En dat verschilt per vestiging. Wat we dus echt zien is dat niet alle bussen uitgaan rijden en kunnen rijden. En dat is ook echt belangrijk om als je je reis wil plannen, om dat ook vooral te doen via de reisplanners. Die houden we heel actief bij.
4: Voor de duidelijkheid, de treinen van NS en Arriva rijden vandaag wel. Het noodlijdende werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog krijgt veel donaties binnen sinds het nieuws dat het centrum failliet dreigt te gaan. Op de crowdfundingspagina voor het Zeehondencentrum was vanochtend al een bedrag binnen van ruim €255.000. Het werk heeft een bedrag nodig van 2,8 miljoen om te overleven. De GoFundMe-site is te bereiken via de eigen website van het Werelderfgoedcentrum. Intussen is er ook een petitie gestart waarin de gemeente Het Hoge Land en de provincie worden opgeroepen om het WEC en daarmee het Zeehondencentrum niet te laten verdwijnen. Die was vanochtend door bijna 27.000 mensen ondertekend. Emeritus hoogleraar regionaal economie Jouke van Dijk vindt dat de provincie Groningen en de gemeente Het Hoge Land het Werelderfgoedcentrum moeten redden. Het staat op de rand van het faillissement. Dat moet voorkomen worden, vindt Van Dijk.
6: Dit soort dingen hebben we nodig. Groningen wil de vrije tijdseconomie stimuleren. We hebben hier een werelderfgoed Wadden. Nou, daar past dat WEC heel goed bij. Het is ook mooi dat het er gekomen is. En ja, als het nu failliet gaat, dat zou doodzonde zijn.
4: Bij een steekpartij op het stationsplein voor het hoofdstation in Groningen is gisteravond 1 persoon gewond geraakt. De politie werd even na 9:00 gealarmeerd voor een vechtpartij waarbij meerdere mensen betrokken waren. Bij aankomst op het plein trof de politie 1 gewonde aan. Die is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Niet veel later kon de politie ook een verdachte aanhouden. Agenten zetten enige tijd een groot gedeelte van het stationsplein af met linten. Koen Schuiling hoort vandaag of hij ook in hoger beroep wordt veroordeeld voor schennis van de eerbaarheid. Een vrachtwagenchauffeur zou in maart 2024 hebben gezien dat de oud-burgemeester van Groningen zichzelf bevredigde achter het stuur van zijn auto. Om 14:15 vanmiddag doet het gerechtshof uitspraak. Bij Schuiling zal de spanning groot zijn, denkt verslaggever Daniel Telen.
7: Dat er een geldboete van €250 boven zijn hoofd hangt, dat zal Schuiling een zorg zijn. Hij heeft een grote staat van dienst in het openbaar bestuur en wil daarom absoluut niet herinnerd worden als de burgemeester die gemasturbeerd zou hebben op de A7. Volgens Schuiling gaat het om een enorm misverstand en heeft hij in de verste verte niet gedaan waarvan hij verdacht wordt.
4: En een elektrische scooter is gisteravond uitgebrand op de Zuilen in de stad Groningen. Bij de brand raakte niemand gewond. Brandweer kon niet voorkomen dat de scooter volledig door het vuur verwoest werd. Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
3: Dankjewel Rob.
8: De Ochtendploeg met Edwin Paspeer.
3: Goedemorgen, straks reacties op ons lopend vuur van gisteren. Dat ging over het drinkwatergebruik. Kun je daarop besparen? Zometeen de reacties die binnenkwamen. En rond 6:45, Harma met het weer.
9: Goedemorgen Edwin, hi, hallo.

0: Lopend vuur.
1: Ja, is water uit de kraan voor alle Groningers in de toekomst nog wel vanzelfsprekend? Groningen moet alle zeilen bijzetten om een dreigend drinkwatertekort het hoofd te bieden. Want als alle 30.000 geplande nieuwbouwwoningen in onze provincie er nu al zouden staan, dan was er niet genoeg drinkwater voor iedereen. Daarvoor waarschuwt het waterbedrijf Groningen. Voor eerder deze week uitgebreid al over hier in de ochtendploeg. Nou, de winningcapaciteit zal uitgebreid moeten worden. Daar gaan ze mee aan de slag. Maar ze wordt ook gezegd van ja, misschien dat we ook met z'n allen wat minder water kunnen gebruiken. Even ter idee. Een kwart van ons drinkwater wordt gebruikt voor het doorspoelen van het toilet. En nog eens 30% gaat naar de douche. En dus moeten we met z'n allen proberen minder water te verbruiken. Op mijn drinkwatergebruik kan ik best besparen. Zeg, hebben we dat allemaal binnengekregen aan reacties?
2: Nou, toch wel veel tips ook. Bijvoorbeeld Marianne, die zegt ik doe mijn best zo weinig mogelijk water te gebruiken. En de tip die ze daarbij heeft, want alle kleine beetjes helpen, schrijft ze. Ze giet het water uit het bakje van de wasdroger in het zeepbakje van de wasmachine. Zo wordt het water nog een keer gebruikt. Nou, dat zijn weer tips waar we misschien iets mee kunnen doen, Marianne. Dankjewel. En Harry Veld die zegt er kan best meer bespaard worden. Bijvoorbeeld door een grenstaks in te voeren. Zoveel aantal kubus per persoon per jaar. En mensen die lukraak de tuin sproeien, het zwembad verversen, ja, die zullen dan meer moeten betalen als ze daar overheen komen.
1: Ik zat er nog even over na te denken, want deze kwam gisteren inderdaad ook naar voren. Dan zou je dus vanuit de overheid bepalen hoeveel water iedereen per persoon mag gebruiken. Dat wordt een interessante discussie.
2: Nou ja, dan gaat het water eigenlijk weer op de bon natuurlijk. Hè? Dan weet je ook precies hoeveel er gebruikt wordt. Ja, en hij voegt er nog aan toe, deze Harry Veld, dat ook de bedrijven die heel veel water verbruiken, daar ook meer voor zouden moeten betalen.
1: Datacenters.
2: Ja, Oets Offeringa heeft ook gereageerd. Als iedereen de kraan uit zou doen tijdens het tandenpoetsen en niet een half uur onder de douche zou gaan staan, maar gewoon een minuut of 5, nou 10 mag dan ook nog wel van hem, dan zou het al een heleboel schelen. En Jeannette komt weer met een goede tip. Zodra ze de douche aanzet, is het water nog niet meteen warm. Dat water vangt ze dan op en kan ze dan later nog weer opnieuw gebruiken. Ja, dat is natuurlijk water wat je zomaar weggooit eigenlijk, hè, waar je niks mee doet.
1: Tenzij je de dag begint met een koude douche. Dat schijnt heel gezond te zijn.
2: Is dat zo?
1: Ja, ik ga dat niet doen. Maar dat schijnt heel gezond te zijn om even een koude douche en dan pas die warme te pakken.
2: Nou ja. Wie weet. Ja,
1: het is jullie ook niet, hè?
2: Nee. Helemaal niks. Nee. Jan die zegt ook, natuurlijk moeten we zuinig zijn met water. Maar ja, ik hoor niemand over al die zwembaden die hier bij huizen staan. En als die gevuld moeten worden, daar gaat toch ook een aantal liter in, zegt Jannie Dik. Ja, volgens mij ook, Jannie. Dat is een heleboel water wat erin gaat. Harma die schrijft, ik ben al zo zuinig mogelijk met water. Maar het gaat net als met energie tot een bepaalde hoogte. Verder kan en wil ik niet bezuinigen daarop. Jannie Douwers bespaart al heel veel op water. 2 keer per week onder de douche. En ze hebben een regenton. Nou, dan zou ik ook zo gauw niet weten wat je nog meer kunt doen, Jannie. Nee. Goed bezig.
1: 2 keer de week onder de douche, 1 keer in de regenton. En dan. Op mijn drinkwatergebruik kan ik best besparen. Gisteren ons lopen vuren. Dank voor alle meningen weer. En dank ook voor je stem. Een beetje 50-50. 47% van de stemmen zijn eens op mijn drinkwatergebruik.

0: you wanna stay, blijf dan bij ons. Dat is altijd een goed advies overigens. Bijna 7:15, Harma, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen Edwin.
0: Nou, de ene dag is dan er niet, denk ik zo.
1: Nee, gelukkig maar.
0: Ja.
1: Het was gisteren een troosteloze dag. Ja, en het regende en je werd er kletternat van. En al met al, ja, wat brengt het uiteindelijk op? Een dikke 2,5 mm in de stad. Gisteren werd 17 graden nu uiteindelijk nog later in de middag. 10,5 graden op dit moment vrijwel onbewolkt. En de barometer die heeft een behoorlijke stijging weer gemaakt. Stond gistermiddag om 1014 millibar. Nou inmiddels op 1024. Visvliet, 17 graden gisteren, 1 mm. 10 graden, helder weer. Een zwakke westenwind en in roodschaal onbewolkt op dit moment 30 kilometer zicht. De stedens ben mooi zeg, met 11,5 groot. En gisteren 6 minuutjes de zon. Ja, dat had natuurlijk niks over. En ja, 17 graden werd het gisteren. Nou, verdoog. In ieder geval droog. En de zon is er ook regelmatig bij. De wind die komt nu het westen krijgen is maïsmotig met vanmiddag zo'n 15 of 16 graden. Vanavond en vannacht opkloon weer. 8 tot 11 graden als minimum. Er kan wat misbank ontstaan. En morgen wordt een dag met nu voor wat zon. De wind motig tot vrij krachtig in het zuidwesten, brengt 17, 18 graden.
0: Dankjewel. Zometeen gaan we het hebben in Pieterburen over de toekomst van de opvang van zeehonden.

0: Shanna Spyro en Great Expectation. Ja, het is de week van het Wereld Erfgoedcentrum in Lauwersoog. Als er niet veel gebeurt, dan wordt binnen 14 dagen het faillissement aangevraagd van zowel het WEC als ook de zeehondenopvang. De zeehondenopvang die natuurlijk jarenlang in Pieterburen zat. Ronald Niemeyer ging gisteren een Pieterburen in met de vraag: hadden ze hier eigenlijk wel weg moeten gaan?
1: Nou, voor mij hadden ze hier ook mogen blijven. En om zo'n hele dure investering te doen, ja, dat is de vraag of dat slim was.
2: Ja.
1: Weet ik niet.
2: Ja, blijkbaar niet.
1: Ja, blijkbaar zijn er dus al problemen nu. Ik heb het gelezen, ja.
2: Ja, is dat prima nog gekund naar Pieterburen, vindt u?
1: Ja, wat mij betreft wel.
2: Ja.
1: Ja, echt wel.
2: Had het er heel anders voor gestaan?
1: Ja, misschien was het beter geweest.
3: Ja, ik vind, ze hadden hier gewoon zitten blijven moeten. Dit pand verbouwen en dan was het klaar geweest.
2: Was goedkoper geweest?
3: Ook.
2: Ja.
3: En ik denk ook dat het meer gasten of klanten trokken had.
2: Ja. Maar dat huurde toch een beetje bij elkaar, hè? Ook de norm,
3: ja.
2: Hè?
3: Ja.
2: Ja.
3: Ja.
2: Zeehondencentrum Pieterburen.
3: Ja. Laddergenot, Pieterburen, dat hoort toch allemaal bij elkaar.
2: Ja. Ben je verboosd dat het failliet dreigt te gaan?
3: Nou, nee, eigenlijk niet. Nee, eigenlijk niet. Maar ik bedoel, de prijs is ook behoorlijk omhoog gegaan. Er staat een pand van je welster daar, een kapitaalkost. En dan zie je dat er allemaal maar eens weer uit te krijgen.
2: Ja. En bent u er dan wel eens geweest, mevrouw, in het zeehondencentrum of niet?
4: Ja, zeker.
2: U bent er wel eens geweest?
4: Ja, zeker. Ja. Hartstikke mooi. En ik vind het eigenlijk heel educatief. En ik vind ook dat het voor de kindjes en met de ouders die er naartoe gaan, dat het heel belangrijk is dat we dat meegeven aan onze kindjes.
2: Ja. Dat kan niet meer in Pieterburen, want de zeehondencrisis zit er niet meer.
4: Nee, dat hoorde ik helaas. Zou niet moeten mogen in Nederland. Toch?
2: Want het had hier gewoon moeten blijven, vind ik.
4: Vind ik wel. Zeker weten. Iedereen weet het. Het is namelijk bekendheid.
2: Ja. Want je zit nu als Lauwersoog. Heel mooi groot pand. Het heeft meer dan 40 miljoen gekost.
4: Ja, geweldig.
2: Nou, wat financiële problemen.
4: Ja.
2: Ja.
4: Ernstig, vind ik. Ja.
2: Ja.
4: Had niet, als het niet zo had geweest, iets goedkoper was geweest. Of helemaal niet. En hier gebleven had het nog beter geweest. Voor dat geld kun je wel wat anders doen, denk ik.
0: Ja, Pieterburen gisteren. Straks na 19:30 praat ik verder over het Wereld Erfgoedcentrum in Lauwersoog. Wist je dat? De boom van het jaar in onze provincie staat. Waar? Rooi na 7:00.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTP Noord app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 7 uur.
2: Dit is Dorald Negens met het NOS-journaal. Door een staking reden er vandaag minder bussen en treinen in het streekvervoer. Zo heeft deze buschauffeur in Delft het werk neergelegd.
3: Het gaat gewoon op dit moment over dat wij dus een CAO-conflict hebben met onze werkgever. We hebben 8 onderhandelingsrondes gehad en we zijn daar helaas niet uitgekomen.
2: De vakbonden willen de komende tijd wekelijks een dag staken. Ze eisen meer loon en een betere ouderenregeling. De vervoerders zeggen dat hun financiële ruimte beperkt is en dat het OV betaalbaar moet blijven. Bij paus Leo is longkanker ontdekt. Zondag werd bekend dat er een knobbeltje op een van zijn longen zat en gisteren bleek in het ziekenhuis dat het kwaadaardig is. Daarom is een deel van de rechterlong van de paus verwijderd. De 71-jarige Leo blijft de komende dagen in het ziekenhuis om te herstellen. Om de drugscriminaliteit aan te pakken opent Costa Rica vandaag een megagevangenis voor ruim 5000 gevangenen. Het land stond lang bekend als veiligste in de regio, maar de laatste jaren is het een belangrijke doorvoerroute geworden van cocaïne. Er worden veel moorden gepleegd, de meeste hebben te maken met drugsconflicten. De Marsrover Perseverance van de NASA heeft een recordafstand gereden voor een voertuig op een andere planeet. 45,22 kilometer... Dat is 60 meter meer dan het vorige record. De Perseverance werd 5 jaar geleden naar Mars gestuurd. Rijdt zo'n 9 kilometer per jaar. PSV heeft de Champions League-wedstrijd tegen RB Leipzig met 1-0 verloren. Perisic miste voor PSV in de eerste helft een penalty.
4: Ivan Perisic, 11 meter is de afstand. Heeft alle tijd genomen nu. Kijkt naar links, naar de scheidsrechter. Staat schuin op de bal en gaat met rechts de penalty trappen. En de keeper redt met zijn voet.
2: Pas ver in de tweede helft scoorde de Duitse thuisclub het winnende doelpunt. Volgende week speelt PSV tegen FC Porto. Het weer vandaag flink wat zon. In de middag zijn er wat stapelwolken. Blijft droog en het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: En dit is Noord Nieuws met Rob de Vries.
6: Er wordt dus vandaag gestaakt in het streekvervoer. Ook in onze regio leggen buschauffeurs van Q-Bus het werk neer voor een betere CAO. Regio-directeur Laurens Hovenkamp van Q-Bus adviseert reizigers de reisplans te raadplegen voor vertrek.
7: Er rijden bussen van Q-Bus vandaag. We zijn vanmorgen uitgereden met de mensen die inderdaad niet staken.
6: Bij een steekincident tijdens een vechtpartij voor het hoofdstation in Groningen is gisteravond 1 persoon gewond geraakt. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht met onbekende verwondingen. De politie heeft een verdachte opgepakt. En een 44-jarige stadjer is aangehouden voor het bezit van soft- en harddrugs en wapenbezit. Het interventieteam van de politie onderzocht vorige week de woning van de man in de binnenstad. Daarbij werden meerdere kilo's drugs, meerdere wapens en een grote hoeveelheid contant geld aangetroffen. Meer nieuws straks om 7:30.
8: Badkamer renoveren? Kom naar de nieuwe showroom van Vaatstra in Bedum. Vaatstra, nu ook voor sanitaire tegels, Verbindingsweg 19 in Bedum.
9: Zonne te veel? Jokason.nl. Albino 60 jaar zonweer en rolloen.
10: Ontdek Noord-Europa met kloosterreizen en MSC Cruises. Vaar vanuit Kiel, Hamburg of Rotterdam langs indrukwekkende kusten, charmante steden en frisse fjorden. Boek jouw MSC Cruise bij Kloosterreizen en geniet aan boord van de unieke MSC-beleving. Kloosterreizen en MSC Cruises. Samen brengen we Noord-Europa dichterbij.
11: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
12: Alles voor jouw trouwe viervoeter vind je bij Otter Dier Compleet in Leek. Otter Dier Compleet, de grootste dierenspeciaalzaak van de regio. Ook online.

in het gips. En je hoort hoe met het gaat. Zomaar nu naar Toto. Nou, weet je, Edwin. Radio Noord. Is de hele prikklok kwijt, hier is hij hoor.

0: toch een beetje van ons is. Gisteren mocht Femke al bekendmaken dat Toto onze kant op komt. 3 juli volgend jaar in het Stadspark. Deze band die al 50 jaar bestaat. Het is ook een anniversary tour, 50 years of Toto. We stonden al eerder in Groningen, in de jaren 90. 2 keer in Martini Plaza, toen nog een Martini Hall geheten. Maar ook nog een keer 20 jaar geleden in de Eurohal in Zuidbroek. En een 10-tal jaren geleden in de Oosterpoort. En nu dus in het Stadspark. Vorig jaar, of eigenlijk dit jaar was dat natuurlijk nog afgelopen zomer. Snow Patrol, Kraantje Papi, Mumford & Sons. Vorig jaar Neil Young, Akda en Munnik bijvoorbeeld. En nu dus als eerste van die Summer Stage concerten Toto. Je moet wel even de portemonnee trekken als je naar het concert toe wil. Een kaartje kost 101 euro.
1: Zo.
0: Dicht bij het podium 160. Ik vind die 1 euro wel mooi erop. Dat je niet zegt, het is 100 euro, nee. 101. En je moet er wat voor over hebben. Er zal een drankje ook niet geheel gratis zijn. Het is woensdag vandaag, 14 oktober. Droge dag, zegt Hama, waarbij we de zon ook regelmatig gaan zien. En het 15 of 16 graden gaat worden. Nou, pak het medisch bulletin voor vandaag er even bij, Sergej. Jouw goede vriendin Imka Marina, dat mogen we gerust zeggen.
1: Ja.
0: Die heeft haar pols gebroken, hè?
1: Ja, heel sneu. Afgelopen weekend is ze gestruikeld door een tas die op de grond lag. En ja, heeft ze zich op willen vangen. Nou, dat is gelukt. Alleen, ja, ze ving zich op met de pols. En nou is haar pols gebroken.
0: Ja, dat is echt sneu.
1: Ja, heel sneu. Ja. En dan lees je direct op verschillende kanalen. Imka Marina gevallen, pols gebroken, moet alle optredens afzeggen. Dus ik denk, nou, ik ga maar eens even bellen.
0: Ja, want jij kent haar goed. Jij treedt ook wel eens met Rob. Dat is een achtergrondkoor, hè?
1: Ja, ja. Gelukkig heeft ze goed nieuws voor ons.
2: De geruchtenmachine is op gang gekomen. Ja, ik weet het. Ik heb mijn pols gebroken. Ik zit in het gips. Maar de boekingen gaan gewoon door. Ik ga gewoon doorzingen, want ik zing gelukkig met mijn stem en niet met mijn pols. En voor de rest, de boekingen lopen als een tierenlier. Dat vind ik fantastisch. En ik kom gewoon. Ik zie jullie allemaal. Ik ben nog lang niet klaar.
0: Nou, gelukkig man.
1: Ja, gelukkig.
0: Ja. Ik zag haar gisteren ook nog ergens voorbij komen. Voor mij was het RTL Boulevard. Dat ze op haar arm liet zien hoe blauw de arm was. Toen zei ze van, daar heb ik nog op meer plekken, maar dat laat ik niet zien. Dat is namelijk mijn achterwerk. Ja. Dus ook helemaal blauw, zei ze erbij. Ja. Een ongeluk zit in een klein hoekje, zomaar zeggen.
1: Ja, je kunt ten val komen, ja.
0: Struikelen door de hengsel van je tas.
1: Ja. Nou, ja.
0: Is wel even zoek mee, maar gelukkig gaat ze dus optreden. Ja, en dan nog dit, want we hebben een tijdje terug aandacht besteed aan de Rode Beuk bij de Sint-Hippolytuskerk in Middelstum. Die deed toen mee aan de verkiezing van Boom van het Jaar. Stond toen op plek 5 ongeveer in die lijst. Een boom uit Utrecht voerde toen de ranglijst aan. Maar toen kwam Expeditie Grun langs. En wat denk je? Ja hoor, verkozen tot Boom van het Jaar.
3: Ach, geweldig.
0: Zou het mee hebben gespeeld dat ze op tv zijn geweest? Zou zomaar kunnen.
3: Ja, een beetje aandacht, extra stemmen.
0: 6721 stemmen voor de Boom. De Cornulje in Utrecht eindigde met bijna 4000 stemmen op de tweede plek. Gevolgd door de Magnolia in Wageningen, die echt veel minder stemmen trok op plekje 3. Ze zeggen ook dat de Beuk het moeilijk heeft. De Rode Beuk inmiddels stem. Door de droogte bijvoorbeeld. En ook door de klimaatverandering. En dan kunnen ze bijvoorbeeld zien aan de hoeveelheid beukennootjes die er liggen. Want de boom maakt er extra veel aan, zo zeggen bomenkenners daar, in de hoop op nakomelingen.
1: Oh.
0: Nou, onze felicitaties voor de mensen van de plaatselijke kerk daar waar de boom staat, de vrijwilligers. Misschien moet nog maar eens even gaan bellen om zo even te feliciteren, toch? Later vanochtend.
1: Dat is wel een idee, ja.
0: Ja,
1: dat
0: zou wel even leuk zijn. In ieder geval onze felicitaties bij deze. Ga daar kijken, ga dat zien. De Rode Beuk bij de Sint-Hippolytuskerk in Middelstum. Boom

0: This Before, je hoorde Stephanie Mills. Het is bijna 7:20. Dan wel 7:50. Mag je zelf weten van mij. We gaan hem aansteken.
1: Lopend vuur.
0: Ja, een staking vandaag onder buschauffeurs. Ze leggen het werk neer, het onvrede over de cao-onderhandelingen. En het is misschien wel niet de laatste keer dat ze staken. Want zo is aangekondigd, tot aan de kerst wordt er iedere week een dag gestaakt. Welke dag, dat maken ze kort van tevoren bekend. Onderhandelingen over een nieuwe cao liepen een paar maanden terug al vast. Het draait onder andere om de hoogte van het loon en de werkdruk. En die staking staat niet op zichzelf, als gezegd. Het gaat nog wel een tijdje duren, als er niet weer onderhandeld gaat worden natuurlijk. Daar waar de werkgevers op hopen, liet regionaal directeur Laurens Hovenkamp van Qbuzz eerder vanmorgen al weten bij ons in de uitzending. We hadden een maand geleden ook een stakingsactie.
2: Ja.
0: Toen ging het nog om...
2: Andere aanleiding was dat.
0: Dat was de bezuiniging op sociale zekerheid. Dat is van tafel overigens. En nu gaat het dus om de cao van de buschauffeur zelf en de werkdruk. Nou ja, natuurlijk allemaal gegronde redenen om te gaan staken. Het gaat alleen wel best vaak gebeuren. Ik zat trouwens even de historie van ons deze dag te grasduinen. Grappig weetje. Vandaag in 2004 was er ook een landelijke staking van bus- en treinpersoneel. Het draaide toen om bezuinigingsplannen van het kabinet Balkenende II voor sociaal beleid. Veel mensen namen toen een snipperdag. Toen kon je misschien niet zoveel thuiswerken. Nu is het advies om thuis te werken voor veel mensen. Ja. Lang niet iedereen kan dat.
2: Ja, geluk bij een ongeluk is wel dat natuurlijk dat het herfstvakantie is. Dus zeker. De scholen en de leerlingen, scholieren, et cetera, studenten worden niet getroffen.
0: Nee, maar volgende week wel.
2: Ja.
0: Als de staking dan doorgaat. En daar gaat ons lopend vuur namelijk ook over. Met de stelling, een wekelijkse busstaking gaat me te ver.
3: Ja. Nou, ik snap wel dat je voor je rechten op wil en mag komen. Daar ben ik het ook helemaal mee eens. Maar ja, als het heel vaak gebeurt, dan kan je ook de sympathie verliezen bij, bij de klanten. En als chauffeur ben je toch wel het eerste aanspreekpunt ook van het bedrijf. Dus ja, ik hoop niet dat mensen de chauffeurs er persoonlijk op aan gaan kijken. Hè, als ze er op een gegeven moment echt last van krijgen. Want na een tijdje is het voor de reiziger ook wel gewoon heel vervelend.
0: Nou ja, ook omdat het niet aangekondigd wordt welke dag het is. Dus reizigers moeten best heel veel, ook als ze naar hun werk moeten, of volgende week wel naar school of studie, veel regelen steeds per week.
2: Ja,
0: dat maakt het wel lastig.
2: Wekelijks één stakingsdag is wel veel.
0: Ja.
2: Ook al is staken een recht.
0: Ja. Het is een recht, maar het is wel een fors middel.
2: Ja.
0: Nou ja, laten we hopen dat ze eruit gaan komen. Dat ze aan de onderhandelingstafel weer schuiven. En dat,
2: terug naar die tafel.
0: Ja, dat iedereen zijn zin ook krijgt. Dat het goed voor ze gaat. Een wekelijkse busstaking. Gaat me te ver, is ons lopend vuur.
3: Ja, laat ons weten hoe jij daarover denkt. En dat kan op verschillende manieren. Bijvoorbeeld door te bellen of te appen naar 050-3188-288. Of even naar de Facebookpagina van Radio Noord te gaan. Ook daar is het lopend vuur terug te vinden.
0: En stemmen zoals altijd. Via onze app en via rtvnoord.nl, dat is de site. 66% van de stemmen zegt eens, een wekelijkse busstaking gaat me te ver.
1: Geef je mening en praat mee. Lopend vuur.
0: Nog even een paar jarigen. De man die jarenlang te zien was bij ons in de huiskamers. Paul Witteman wordt 80 jaar vandaag. Felicitaties. Bas Muis is ook jarig. Stefano toch, in Goede Tijden, Slechte Tijden? Speelt hij ook al jaren in.
2: Ja, en hij was ook radiopresentator, toch? Ja. Bij de collega's van Omroep West.
0: Ja, in de ochtend ook, volgens mij, ja. 50 jaar geworden vandaag. En het is de verjaardag van Sir Cliff Richard.
3: Aha.
0: 86 is wel een hele mooie gelegenheid om dat plaatje weer tevoorschijn te halen. Dat hij ooit voor het goede doel maakte met de vier komieken van The Young Ones. Cliff Richard en Living Doll.
4: Look, everyone, he's coming through the doors.
5: Brilliant! He didn't even open them!
4: He's here!
6: Quick, Rick, do the speech.
7: Hey, kids, stop smogging and pay attention to me!

0: Can I go now?
1: Yes, thanks, Cliff. Bye. Right, kids, if you don't buy this record, then you're an utter, utter, utter, utter, utter.
2: Ja. Het stond wekenlang op nummer 1 destijds in de jaren 80 dit. Leuk op de verjaardag van Cliff Richard samen met The Young Ones en Living Doll. Terug naar het serieuze werk en zometeen het nieuws uit Groningen bijvoorbeeld. Rob, wat zit erin?
3: Nou, dan hoor je hoe partijen in het provincieparlement aankijken tegen het dreigende faillissement van het Wereld Erfgoedcentrum in Lauwersoog.
4: Achter biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem.
5: Goed voor het water.
4: Goed voor het water. En de biodiversiteit.

0: smaakt naar meer.
1: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55-plus korting op prestonpalace.nl.
4: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
5: Soms voelt het alsof we steeds meer in onze eigen bubbel leven. Gelukkig is die bubbel heel simpel te doorbreken met een lief gebaar. Bij Caro en CRV zien we namelijk dat verbinding met een ander je leven meer betekenis geeft. Dus kook deze week eens voor jezelf. En voor een onbekende. En als je toch met de hond gaat lopen, neem dan je buurman mee. Een lief gebaar, zo voor elkaar. Vind jouw lieve gebaar op caroencrv.nl en maak morgen mee.
6: Het is precies 19:30, hier is het Groningse nieuws. Rob, goedemorgen.
7: Goedemorgen. Er wordt vandaag dus gestaakt in het streekvervoer. Ook in onze regio leggen chauffeurs van Q-bus het werk neer voor een betere CAO. Sommige chauffeurs doen niet mee aan de staking en rijden vandaag wel. Zij worden door Q-bus niet op de belangrijkere lijnen gezet, zegt regio-directeur Laurens Hovenkamp van de vervoerder.
8: Uitgangspunt is echt dat een chauffeur die opkomt en die bereid is om te gaan werken, dat die de dienst rijdt die hij ook heeft gekregen. En dat is ook zo vastgelegd en daar mogen we ook niet in switchen en dat doen wij ook niet. Dat maakt dus ook dat wij niet goed kunnen voorspellen welke diensten en welke lijnen vandaag wel en niet rijden. Maar zodra wij dat weten, zodra wij iemand zeg maar op pad sturen, zetten we dat in de reisplanners.
7: Q-bus adviseert reizigers om die reisplanners goed te raadplegen voordat ze op pad gaan. De coalitiepartijen in Provinciale Staten steunen het besluit van gedeputeerde staten om geen medewerking te verlenen aan een reddingsplan voor het Werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog. Volgens het provinciebestuur zijn hiervoor geen mogelijkheden binnen de wettelijke regels. Coalitiepartijen PvdA, GroenLinks en VVD vinden dit jammer, zeggen ze tegen het ANP, maar begrijpen de keuze en maken geen aanstalten die te wijzigen. De grootste coalitiepartij, de BBB, zegt dat er al te veel geld is gestoken in prestigeprojecten. De provincie verstrekte eerder bijna 7,8 miljoen euro subsidie voor de realisatie van het WEC. De Partij voor de Dieren heeft vragen gesteld over de kwestie aan gedeputeerde staten. D66 wil het dreigende faillissement met spoed gaan bespreken in de Statencommissie van volgende week woensdag. Zometeen meer hierover als we met hoogleraar Jouke van Dijk en Zeonde moeder Leni het Hart praten. Bij een steekpartij op het stationsplein voor het hoofdstation in de stad is gisteravond 1 persoon gewond geraakt. De politie werd even na 9:00 gealarmeerd voor een vechtpartij waarbij meerdere mensen betrokken waren. Bij aankomst op het plein trof de politie 1 gewonde aan. Die is naar het ziekenhuis gebracht. Niet veel later kon een verdachte worden aangehouden. De politie zette enige tijd een groot gedeelte van het stationsplein af. Koen Schuiling hoort vandaag of hij ook in hoger beroep wordt veroordeeld voor schennis van de eerbaarheid. Een vrachtwagenchauffeur zou in maart 2024 hebben gezien dat de oud-burgemeester van Groningen zichzelf bevredigde achter het stuur van zijn auto. Om 14:15 doet het gerechtshof uitspraak. De spanning zal groot zijn bij Schuiling, denkt verslaggever Daniel Telen.
9: Dat er een geldboete van €250 boven zijn hoofd hangt, dat zal Schuiling een zorg zijn. Hij heeft een grote staat van dienst in het openbaar bestuur en wil daarom absoluut niet herinnerd worden als de burgemeester die gemasturbeerd zou hebben op de A7. Volgens Schuiling gaat het om een enorm misverstand en heeft hij in de verste verte niet gedaan waarvan hij verdacht wordt.
7: Een 44-jarige stadjer is opgepakt voor het bezit van soft- en harddrugs en wapenbezit. Het interventieteam van de politie doorzocht vorige week al de woning van de man in de binnenstad. Daarbij werden meerdere kilo's drugs, wapens en een grote hoeveelheid contant geld aangetroffen. De stadjer is aangehouden. Hij is voorgeleid bij de rechtercommissaris en in bewaring gesteld. En het landelijke cybersecurity-incident bij Albert Heijn zorgt ook voor lege schappen bij supermarkten in onze provincie. Vooral versproducten zoals groenten, fruit en vlees zijn moeilijker te krijgen. Volgens universitair hoofddocent Paul Buys gaat het ook gevolgen hebben voor andere producten als de problemen nog lang aanhouden.
0: We zien het nu vooral bij de producten die het meest vers zijn. En hoe langer dat duurt, hoe meer ook andere producten op zullen raken.
7: Albert Heijn zegt inmiddels begonnen te zijn met het opstarten van een deel van zijn IT-systemen. Eerst worden de systemen hersteld die te maken hebben met de winkelvoorraad. Volgens het bedrijf kan het een kwestie van dagen of mogelijk een week zijn voordat de schappen weer vol zijn. Albert Heijn wil nog steeds niet zeggen of het ook slachtoffer was van een hackpoging. Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
10: Sensatie, spanning en acties, dat is topbasketbal bij Donar. Kom aanstaande woensdag ook naar de thuiswedstrijd van Donar in Martini Plaza in Groningen. De wedstrijd tegen Spirou Basket begint om 19:30. Kaarten via donar.nl. Tot Donar!
11: Late night shopping en designen Outlet Ochtroep. Aanstaande vrijdag tot 10:00.

0: Tommy Hilfiger. Designer Outlet Ochtroep. Maar 20 minuten van Enschede.
1: Ontdek de lekkerste koffie, thee en chocolade. Laat je adviseren voor een volautomatische koffiemachine door de Jura-specialist van Nederland. De koffiewinkel in Haren. Proef het verschil.
2: Hey, waar was jij?
3: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
1: De koffiewinkel. Meer dan koffie, een beleving. Kom langs in onze winkel in Haren.
4: De Ochtendploeg
5: met Edwin Paspeer.
6: Goedemorgen, de provincie Groningen en de gemeente.

0: Way, aha, aha, I like it, KC and the Sunshine Band. Het is 8 minuten over half 8. Ja, je hoorde er al uitgebreid over deze week bij ons op Radio Noord. Het Werelderfgoedcentrum staat financieel op omvallen. Afgelopen maandag werd bekend dat de provincie en de gemeente Hoogeland geen financiële steun meer leveren. Binnen 2 weken moet er een oplossing zijn voor de problemen. Anders gaat het WEC, het WEC, failliet. Ik ga erover praten met emeritus hoogleraar en econoom Jouke van Dijk. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, wat zou u ervan vinden dan als het WEC failliet zou gaan?
1: Ja, ik zou dat heel erg jammer vinden. Het is juist de bedoeling om in onze provincie de vrije tijdseconomie te ontwikkelen. En dit zijn toch iconen die je voor hebt. Dat geldt niet alleen voor dit WEC, maar bijvoorbeeld ook voor het Forum in de stad en voor een ploegenmuseum. De toeristische sector is een beetje onderontwikkeld in onze provincie. Nou, dan moet je investeren en dan duurt het even voor het uit kan. En het zou zonde zijn als dit gebouw waar toch ook 40 miljoen in geïnvesteerd is, nou leeg komt te staan. Dat wil je toch niet?
0: Maar zou je dan te alle tijden in dat soort gebouwen en locaties moeten blijven investeren als overheid?
1: Nou, te alle tijden weet ik niet. Maar in ieder geval een aanloopperiode. Kijk, de vrije tijdsector die moet in de provincie ontwikkeld worden. Nu is het probleem van er zijn te weinig bezoekers. Ja, waarom zijn er te weinig bezoekers? Omdat er te weinig attracties zijn in de provincie. Dat is een soort kip-ei-verhaal. En dan moet je gewoon even geduld hebben. En in het begin wel even subsidiëren. Maar ook bijvoorbeeld een instelling als het Forum in de stad. Ja, dat kan ook niet draaien zonder gemeentelijke subsidie. Maar we willen het toch niet kwijt. Je moet daar wat breder naar kijken. Je moet niet alleen kijken van of het direct uit kan, maar ook wat is de maatschappelijke opbrengst.
0: Ja,
1: maar en die afwegen tegen de kosten. En niet heel direct nu zeggen van het moet onmiddellijk uit kunnen.
0: Maar een provincie en een gemeente hebben natuurlijk ook beperkt geld. En het is ook nog een keer belastinggeld. Die kunnen er natuurlijk ook niet oneindig in een diepe put gooien.
1: Nee, zeker niet. Maar dat geldt toch ook voor het Forum in de stad. Dat kan ook niet uit. En heel veel dingen kunnen niet uit. Ik bedoel, wegen kunnen ook niet uit. Musea hebben ook subsidie nodig. Onderwijs heeft subsidie nodig. Sommige dingen vinden we belangrijk in onze samenleving. Nou, de provincie heeft er nadrukkelijk voor gekozen om de vrije tijdsector te ontwikkelen. In Nijbegum is er 200 miljoen voor uitgetrokken om die sector van de grond te trekken. Nou ja, dan moet je toch dit soort dingen niet laten lopen, zou ik zeggen.
0: Ja. Je zou kunnen zeggen van ja, er komen gewoon te weinig mensen. Dus vinden mensen het niet interessant genoeg?
1: Nou, nee, maar kijk, Groningen is natuurlijk ook onbekend. Hè? Als we kijken naar onze buurprovincies. In Drenthe komen 4 keer zoveel toeristen als in Groningen. En hetzelfde geldt voor Friesland. Dat keer je niet zo in 1 keer even om. En het is nu juist de bedoeling om dat wel te doen. Dat is nadrukkelijk een speerpunt van het provinciaal beleid en ook van Nijbegun. Ja, dan moet je ook even geduld hebben. Als je nu meteen al zegt van ja, dit kan even niet uit, we houden ermee op. Want dit is een prestigeproject, zoals ik het hoorde noemen. Ja, dan moet je ook niet de ambitie hebben dat je die vrije tijdseconomie in deze provincie kunt ontwikkelen. Dan wordt het gewoon niks.
0: Ja. Vindt u dat de provincie en de gemeente Hoogeland hun besluit moeten heroverwegen?
1: Ja, en dan is er het argument van staatssteun. Nou, daar moet je inderdaad goed naar kijken. Maar als het Forum in Groningen met de exploitatie in stand kan blijven met deels subsidie van de gemeente, dan moet dat te regelen zijn. Er zijn veel meer instanties met de publieke functie waar overheidssubsidie op zit. Je moet dat wel even juridisch goed regelen. Maar dat het helemaal niet kan, dat wil er bij mij eigenlijk niet in.
0: Dank voor de toelichting. Emeritus hoogleraar en econoom Jouke van Dijk was dat. En zometeen meer hierover. Dan hoor je het verhaal van zeehondenmoeder Leni het

0: Stadspark, hè. Heet niets doen. Dat lijkt me dan ook geen optie. Harma, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Niks doen is ook niks aan. Nee.
1: Nee.
0: Bovendien is het droog vandaag, dus lekker naar buiten.
1: Ja, zo is dat. En de zon die komt straks mooi bij. En een droge dag in de door. Nou, dat is toch wel een beginiet. En het is ook mooi rustig weer. De wind die komt uit westelijke richtings, wat maismotig. En de temperatuur vanmiddag 15 tot 17 graden. En dan mag het gisteren misschien ook van 16 tot 17 graden weer zweten. Maar ja, als de zon er niet meer is, dan heb je er niks aan. Nou, vanavond en vannacht opgeloden weer. 9 tot 12 graden als minimum. En er kan wat mistbank ontstaan. En maar het wordt ook een dag met nu voor wat zon. De wind motig tot vrij krachtig. Komt door het zuidwesten met 17 of 18 graden.
0: Dat is een lekkere dag eigenlijk, doet het toch zo?
1: Ja, 14 en een half is normaal.
0: Ja hoor, prima. Dankjewel, er over een uurtje.
1: Jo, tot zo.

0: derp van Los Bomberos. En zo'n derp is Pieterburen, waar Leni het Hart jarenlang woonde en ze ook haar zeehondenopvang had. En ze kijkt met lede ogen naar de ontwikkelingen van het Werelderfgoedcentrum in Lauwersoog. Het centrum staat, je hoorde dat al, op het randje van het faillissement. Leni het Hart zag het wel aankomen, zo zegt ze. Randini Meijer zocht erop en ging in gesprek met Leni het Hart.
1: Dit was de verzorging. Dit was gewoon, dit stond te gebeuren. In 2012 ben ik er al bij voortgegaan, omdat ik het er nooit met eens was dat de zeehond nooit meer op nummer 1 stond en de donateurs ook nooit. En het geld van de donateurs ging overal in. Die donateurs schreef voor de zeehond, moest eens kijken dat hij zo'n gebouw hebben wilde en alles door hem touw. Nee, het gooit nooit meer om de darm. Het is een verdienmodel worden. Vermeersen. En ze hebben zich van alles bij voorsteld. Dit was gedoemd te mislukken. Dit ging nooit goud.
2: De verhuizing had nooit wezen, man.
1: Nou, die holle overnomen had nooit wezen, man.
2: Doet het zeer?
1: Ja, natuurlijk. Natuurlijk doet dat zeer. Elke zeehond, die zou ik er weer voorbij komen. Dan zeggen ze, oh, het ligt toch zo mooi. Ja, dood er gewoon. En op een paar dagen binnen ze dood. Dat doet zeer.
2: Het was ooit een levenswaak, natuurlijk. Ja. De oprichting van het centrum. Nou is dit het einde van de rit. Tenminste, doe ik het op. Dat moet wel aankomen, zoiets.
1: Nou, het is nooit het einde van de rit. Er bestond al 10 mensen kloor om het allemaal weer over te nemen. Die zit al achter de vergunning aan. Die zegt, wie down het op de oude manier? Dit is de zeehond weer nummer 1. En door is elke nooit meer bezig.
2: En dan is Leni ook terug?
1: Nee. Nee, beschik. Ik ben... dat moet die jonge mensen nou.
0: Al dus zeehondenmoeder Leni het Hart, zei tegen Ronald Niemeyer.
3: Lopend vuur.
0: Staking onder buschauffeurs vandaag. Die leggen het werk neer. Het onvrede over de cao-onderhandelingen. Ze willen meer loon en de werkdruk moet eraf. En om dat te bewerkstelligen gaan ze niet alleen vandaag staken. Nee, zo is aangekondigd. Als er geen onderhandelingen volgen, staken we tot het eind van het jaar. Iedere week een dag. Welke dag? Dat bepalen ze dan per week. Een wekelijkse busstaking gaat me te ver. Is ons lopend vuur, zeggen, wat komt er binnen?
4: Nou, toch veel mensen wel die het begrijpen dat er gestaakt wordt. Richard Riepema, die zegt, ja, ik snap het zeker. En ook dat ze meer willen verdienen en minder werkdruk willen ervaren. Maar ja, wat is dan het gevolg? De prijs zal misschien omhoog gaan. En moeten dan de reizigers ook allemaal gaan staken omdat ze geen kaartje meer kunnen betalen? Ja, waar gaat het dan naartoe? Tony en Dorina, die zeggen, ze hebben groot gelijk. En dat zegt Berend Havinga ook. Ze hebben gelijk. Een fijn beroep is het niet. Achter dat beschermende glas vanwege agressieve reizigers. Er mag best iets meer tegenover staan.
0: Een wekelijkse busstaking gaan we te ver. 050-3188-288. En stemmen via rtvnoord.nl. En de app van Noord, 67% van de stemmers is het eens met de stelling. Een wekelijkse busstaking gaat me te ver. Straks en na 8 uur gaan we kijken op het hoofdstation in de stad of iedereen wel weet dat er gestaakt wordt.
3: Geef je mening en praat mee.
0: Lopend vuur. En er rijden trouwens ook nog bussen vandaag. En we gaan het ook hebben over de bevoorrading van Albert Heijn. En gewoon op pad voor ons spelletje. Joyce, nu Robbie Williams.

0: waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
1: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
2: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
1: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
6: En als je huur verandert?
5: Pas het zelf aan.
7: En als je gaat samenwonen?
5: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar

0: Het is nu 8 uur.
1: Dit is Dorald Megens met het NOS-journaal. Door een staking rijden vandaag minder bussen en treinen in het streekvervoer. De cao-onderhandelingen zijn mislukt. Vakbonden vinden dat de voorstellen die de vervoerders doen een verslechtering zijn. Daar is deze stakende buschauffeur uit Delft het mee eens.
2: Dat je even je beentjes kan strekken doen of even naar het toilet kan gaan. En dat is zo belangrijk. Maar met de huidige dienst en de huidige ontwikkeling zie ik dat wordt het allemaal teniet gedaan. De efficiëntie overheerst het humane.
1: De vervoerders zeggen dat hun financiële ruimte beperkt is en dat het OV betaalbaar moet blijven. Bij paus Leo is longkanker ontdekt. Zondag werd bekend dat er een knobbeltje op een van zijn longen zat. Gisteren bleek in het ziekenhuis dat het kwaadaardig is. Daarom is een deel van de rechterlong van de paus verwijderd. De Amerikaanse ambassadeur in Griekenland, Kimberly Guilfoyle, is opgestapt na beschuldigingen van omkoping. Ze is een aanhanger van president Trump, maar die vond dat ze moest vertrekken. Guilfoyle zou een donateur van Trump hebben gevraagd om geld om haar creditcardschulden af te betalen. De Nederlandse voetbalsters waren gisteravond in Tilburg met 3-0 te sterk voor Hongarije. De wedstrijd was op voorhand een formaliteit omdat de Hongaarse vrouwen vrijdag al met 8-0 waren verslagen. Volgens doelpuntenmaker Esmee Brugts kun je weinig opmaken uit die uitslagen.
3: Als je naar de plek kijkt van Hongarije op de ranglijst. Uiteindelijk moeten we naar onszelf kijken. En ik denk dat we een hele grote stap hebben gemaakt in ons eigen spel. Dat we steeds beter beginnen te begrijpen hoe wij onze posities kunnen innemen. Hoe dynamisch we kunnen zijn en hoe kansen kunnen creëren. En dan de volgende keer iets meer goals maken.
1: De Nederlandse voetbalsters moeten in de laatste ronde van de WK-kwalificatie tegen Slovenië. De mannen van PSV hebben de Champions League-wedstrijd tegen RB Leipzig met 1-0 verloren. Perisic miste voor PSV in de eerste helft een penalty. Het weer, zonnig is het vandaag. Vooral vanochtend, vanmiddag wat stapelwolken. Blijft wel droog en het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

0: Het is nu 9 uur.
1: Dit is Dorald Megens met het NOS-journaal. Rusland heeft Oekraïne vannacht opnieuw bestookt met ballistische raketten en drones. In Kiev werd een appartementencomplex geraakt. Er vielen 3 doden en 22 gewonden. Ook in andere steden zijn doden gemeld. In het openbaar streekvervoer zijn vandaag stakingen. Medewerkers van regionale vervoerders staken voor een betere cao. Zo ook deze buschauffeur uit Delft.
2: Het belangrijkste voor mijzelf dat ik gewoon met plezier ten eerste naar mijn werk ga. Dat ik gewoon mijn werk kan uitvoeren zoals dat er staat in mijn dienst gewoon. Maar met de voorstellen van de werkgevers zie ik dat niet zo meer zitten eigenlijk op het moment. En zie ik wel verslechtering. En wat ook weer ten koste gaat natuurlijk van de reizigers.
1: Veel bussen rijden niet en ook regionale trams en treinen kunnen uitvallen. Bij paus Leo is longkanker ontdekt. Zondag werd bekend dat er een knobbeltje op een van zijn longen zat. En gisteren bleek in het ziekenhuis dat het kwaadaardig is. Daarom is een deel van de rechterlong verwijderd. De paus zal onder een vergrootglas komen te liggen, zegt Vaticaan-correspondent Andrea Vrede.
3: Opeens is er na 1,5 jaar, toen hadden we een fitte paus. Een paus die zwemt, die sport, die fitnesst, die tennist. Een paus van nog maar 71, dus best wel jong. Hebben we nu een paus met een hele onzekere gezondheidstoestand. Wat kan hij aan? Hoe kan hij paus zijn? Hoe gaat het nu verder? Dat is toch wel, ja, eigenlijk is het een heel andere Leo nu, sinds gisteravond.
1: Bij een ongeluk met een boot in India zijn 13 kinderen om het leven gekomen. Het gebeurde toen de boot kapseisde op de rivier de Ganges in de oostelijke staat Bihar. Aan boord waren naar schatting 20 opvarenden die onderweg waren naar een feest. Een aantal van hen kon worden gered. 3 of 4 mensen worden nog vermist. Het weer vandaag zonnig, vooral vanochtend. Vanmiddag wat stapelwolken. Het blijft wel droog en het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Binnenkort op skivakantie? Kom dan eens binnenkijken bij de wintersportshow van De Velde. Kijk op develde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuwbuinen. De Velde, buitengewoon goed!
5: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Uniek voor Nederland. Vensters op Rielke. Met muziek, dans, poëzie, theater en kunst. 4 wereldpremières op 1 avond met bekendemakers uit Noord-Nederland. Van 22 tot en met 84 jaar. 21 november in de Nieuwe Kerk Groningen. Slechts 300 tickets. Met early bird korting nu te koop. Via de site venstersoprielke.nl.
7: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
9: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
10: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.

0: eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
2: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
3: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: Mensenrelatie, Radboud Visser.
6: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
5: Jazeker.
7: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Sportspartner Dribbel in Vlachtwedden.

Studenten schrijven hun universitaire masterscripties vaak niet meer zelf, maar gebruiken daar AI-chatbots voor. Onderwijsminister Letchert noemt dat fraude en wil dat universiteiten ingrijpen. RTL Nieuws scande honderden recente masterscripties van 12 universiteiten met een speciale AI-detectietool. Bij 1 op de 5 scripties is de bijdrage van ChatGPT, Claude of Gemini groter dan die van de student zelf. 6% van de scripties werd zelfs volledig door AI geschreven. Hoe groot de impact is, moet nog blijken, maar vandaag wordt gestaakt in het streekvervoer. In Amsterdam en Den Haag rijden de bussen gewoon wel. Reizigers moeten de hele dag rekening houden met uitval van regionale treinen en bussen. In Rotterdam rijden alleen trams en metro's. In Utrecht ligt een deel daarvan stil. De NS-treinen rijden gewoon. De bonden eisen bijna 10% loonsverhoging. Anders volgt tot aan de kerst iedere week een staking in het openbaar vervoer. Bijna 80% van de gemeente geeft geen toestemming aan verenigingen en stichtingen om vuurwerk af te steken met oud en nieuw. Deze jaarwisseling is de eerste sinds de invoering van het landelijk vuurwerkverbod. Particulieren mogen daardoor alleen nog klein vuurwerk afsteken, zoals sterretjes. Professionele vuurwerkshows mogen doorgaan. De meeste gemeenten willen heldere regels voor inwoners. Ook hebben gemeenten geen capaciteit voor handhaving. In San Francisco is een opnameapparaatje gevonden in een zaaltje van OpenAI, bekend van ChatGPT, een tool die werkt met kunstmatige intelligentie. Het bleek aangesloten te zijn achterop een televisie. In de bewuste ruimte worden bedrijfsgeheimen besproken. Op beelden is te zien hoe een Saoedische medewerker achter de bewuste televisie naar iets lijkt te zoeken. Het apparaatje was toen al verwijderd. De man is direct ontslagen en riskeert $250.000 boete en 5 jaar cel. Ook de FBI onderzoekt de spionage bij het softwarehuis. Het weer. Lokaal eerst wat nevel, verder zonnig bij een veranderlijke wind. Het wordt 16 tot 18 graden.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagtwedde.
1: Het is nu 10 uur.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. De gasprijs is sinds begin dit jaar bijna verdrievoudigd. In februari kostte een megawattuur op de Europese groothandelsmarkt 30 euro. Inmiddels is dat 87 euro. Het is een direct gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Door aanvallen vanuit Iran worden nu ook door Houthi-rebellen uit Jemen daar belangrijke raffinaderijen en leidingen voor vloeibaar gas geraakt. Vorige maand daalde de gasprijs nog licht, maar sinds de nieuwe Houthi-aanvallen van de afgelopen weken loopt de prijs weer sterk op. De Oekraïense militair Serhii K. staat vandaag voor het eerst voor de rechter. Hij wordt in Duitsland verdacht van het opblazen van de Nord Stream gasleidingen in 2022. Zijn Duitse advocaten zeggen dat de aanslag gebeurde in opdracht van de Oekraïense staat en dat hij daarom niet verantwoordelijk kan worden gehouden. In de Kroatische stad Split zijn gisteren 18 Ajax-supporters aangehouden, melden Kroatische media. Op beelden op sociale media is te zien dat de supporters worden opgepakt op een terras in het centrum van de stad. De politie zou bij de fans steekwapens hebben gevonden. Ajax speelt morgen tegen Hajduk Split in de Conference League. Volgens Kroatische media was het een preventieve actie van de politie om opstootjes tussen Ajax-fans en aanhangers van de thuisclub te voorkomen. In een mortuarium in de Franse stad Toulouse is een lichaam gevonden dat al 14 jaar in een koelcel lag. Na de autopsie in 2012 werd het lichaam van de man vrijgegeven voor een begrafenis, maar zijn familie heeft zich nooit gemeld. Daarna moest de gemeente zich over het lichaam ontfermen, maar dat is niet gebeurd. Het weer, vandaag is het zonnig, vooral vanochtend. Vanmiddag af en toe wat stapelwolken. Het blijft wel droog bij 16 tot 18 graden. Morgen ook zon en wolken en dan iets warmer dan vandaag, maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Uniek voor Nederland. Vensters op Rielke. Met muziek, dans, poëzie, theater en kunst. 4 wereldpremières op 1 avond met bekendemakers uit Noord-Nederland. Van 22 tot en met 84 jaar. 21 november in de Nieuwe Kerk Groningen. Slechts 300 tickets. Met early bird korting nu te koop. Via de site venstersoprielke.nl.
4: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
5: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
8: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
9: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
10: Val je moeilijk in slaap of word je 's nachts vaak wakker? Bij de online drogist vind je alles voor een goede nachtrust. Zoals Valdisper Slaap en Nacht Advanced. Met nu 50% korting. Kijk op deonlinedrogist.nl. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van de Europese toelating. Lees voor gebruik de verpakking.
11: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
12: Ah!
13: Oeh, gaat het?
12: Er moet hier echt licht komen.
14: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl.
15: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar één ding. Lekkere warmte. Met infraroodverwarming van warmteshop.com verwarm je slim en comfortabel. Zelf bestellen of liever laten installeren? Vraag eenvoudig een offerte aan warmteshop.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
13: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
16: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat. Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagtwedde.
17: Dit is Goud op Groningen 1. Linda Koops. Het goud in de ochtend.

0: en Sweet Dreams. Goedemorgen en welkom bij een Goud Gesprek. Vanochtend is er geen reguliere uitzending van Goud, maar is het weer eens tijd voor een Goud Gesprek. Tijdens dit gesprek hebben wij gasten uitgenodigd die al eens eerder in een reguliere uitzending van Goud zijn geweest, maar waarvan het onderwerp en gesprek eigenlijk nog niet klaar was. En in dit gesprek nemen we een uur de tijd om alles over dit onderwerp te weten te komen. En wie is onze gast voor vandaag? Nou, van appels en peren tot olijfwilgen, bessen, walnoten en zelfs bijzondere soorten als de pimpernoot en acabia. Acabia, kijk, dan zeg ik het nog niet eens goed ook nog. In Vlagwedde ligt een plek waar je voedsel en natuur letterlijk samen ziet komen. Voedselbos Klein Renneborg bestaat al sinds 2004... en is inmiddels een van de oudste en meest volwassen voedselbossen van Nederland. En ik praat er vandaag over met mijn gast Henk Kiers. Ja, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En welkom weer in de studio.
1: Dankjewel.
0: Ja, ik zei het niet helemaal goed, begreep ik. Was de rest wel allemaal...
1: De rest was prima.
0: Ja. Dat is fijn. Ja, zou je jezelf even willen voorstellen?
1: Ja, ik ben Henk Kiers dus. Ik ben heel lang advocaat geweest in Deventer. Tot 6 jaar geleden, toen ben ik hier in Voedselbos gaan wonen, wat dus al vanaf 2004 in ontwikkeling was.
0: Ja.
1: En toen ben ik met een soort van vroegpensioen gegaan. Ik was klaar met de advocatuur. En ik had eigenlijk meer feeling met de natuur. En daar wou ik graag naar terug.
0: Dat is wel een switch.
1: Dat is wel een switch, maar het is toch ook niet helemaal. Want ik ben altijd wel geïnteresseerd geweest in natuur. Dus dat was niet... Het is wel een switch, maar niet zo ingrijpend dat je zegt van... Hey, het is totaal wat anders, omdat ik al wel daarin geïnteresseerd was altijd.
0: Ja, precies. Ja.
1: En het leuke is dat ik in de nalatenschap van mijn vader een beroepskeuzetest van mezelf tegenkwam. En daar stond in, die jongen moet buitenwerk doen. wat ik heb gedaan is de advocatuur in. Dus ook een kant van mij die ik wel, waar ik wel feeling mee heb.
0: Ja.
1: Maar die natuur, dat bleef ook trekken.
0: Ja, dat is toch wel bijzonder eigenlijk, hè?
1: Dat is heel bijzonder.
0: Ja. En je hebt ook muziek meegenomen voor vanochtend?
1: Klopt.
0: Hoe zit dat precies?
1: De playlist van dit uurtje, dat is de muziek die bij mijn koortje, Even Wennen, in Sellingebeetse zit dat, is uitgezocht. Dat is aan de leden voorgelegd. Welk nummer zou je als eerste nu weer willen zingen? Iedereen mocht wat inbrengen. En de playlist van wat iedereen heeft ingebracht, die heb ik nu vandaag ingebracht.
0: Kijk.
1: En het eerste nummer wat jij had uitgezocht, de Eurythmics, was toevallig het nummer. Niet toevallig, maar was het nummer dat wij hebben uitgekozen om mee te beginnen komende dinsdag weer.
0: Nou, dat wist ik gewoon.
1: Ja,
0: dat zou je denken.
1: Zou je juist denken.
0: Ja,
1: maar
0: precies.
1: Het is niet zo, je wist het niet.
0: Nee, dat klopt, dat klopt. Ja.
1: En het koortje kan nog wel mannen gebruiken, zoals de meeste koortjes, en sopranen.
0: Kijk.
1: Dus dat kunnen we meteen even werven.
0: Gelijk even een oproepje erbij.
1: Ja, ja,
0: ja. Ja, leuk, even wennen dus in Sellingebeetse.
1: Ja.
0: Kijk, hartstikke mooi.
1: Je schrijft even wennen met F-F-W-N-N. Dat is ook weer even wennen.
0: Oh ja, precies. Dat is ook even goed over nadenken, inderdaad.
1: Ja, ja, ja.
0: Nou, ik moet zeggen, muziek gaat alle kanten op. Dus dat is superleuk.
1: Mm-hmm.
0: En daar gaan we nu ook gelijk maar even naar luisteren, dacht ik.
1: Oké.
2: Dit is Goud op Groningen 1.

0: nou mag je ietsje harder. Ik zit een beetje met het geluid te spelen. Hè? Soms is het een beetje te hard, soms een beetje te zacht. Maar volgens mij gaat dit hartstikke goed. Ja, als je nog nooit... Ik ben hier in de studio met Henk Kiers. En we hebben het natuurlijk over Voedselbos Klein Renneborg. Ja, als je nog nooit van Klein Renneborg hebt gehoord... waar kom je dan eigenlijk terecht als je het Voedselbos binnenstapt?
1: Waar kom je dan terecht?
0: Ja.
1: Nou, Renneborg, voor de Westerwolders, weet het denk ik wel waar het ligt. Het ligt tussen Vlachtwedde en Wollinghuizen. En de Wollinghuizerweg, de halverwege, daar zit Renneborg. En de boerderij waar ons huis bij hoorde, dat was de Renneborg. Heet nog steeds de Renneborg. Dus we hebben dat ons huis Klein Renneborg genoemd. Ah. Maar achter Klein Renneborg staat een grote leefkas. Daar kom je in binnen. Je komt aan de voorkant, dan loop je achterom en dan kom je in een grote kas. En daarachter ligt een grote poel en het Voedselbos ligt er omheen. 1,1 hectare tussen de Wollinghuizenweg en de Achterweg.
0: Oké. Okay.
1: Dat is onze plek.
0: En was daar al een soort van Voedselbos of zijn jullie er echt mee begonnen?
1: Daar was helemaal niks. Er was een weiland. Het was een weiland wat hoorde bij de boerderij de Renneborg. Toen is daar de oude heer Korvenmaker overleden. Toen is de boel verdeeld. De boerderij woonden de kinderen nog in, een van de kinderen. En het huisje daarnaast, waar een broer woonde, van de Korvenmaker, daar zit ik nu met Lianne. Dat is een klein huisje, zo'n huisje wat je heel veel ziet in Westerwolde. Maar daar hebben wij een uitbouw aangemaakt en een serrekas.
0: Juist.
1: Omdat je toch wat meer ruimte nodig hebt. Als je een voedselbos hebt, dan moet je ook dingen verwerken. Grote keuken, heel groot keukenblad. Om de oogst te kunnen verwerken, bijvoorbeeld.
0: Ja, dat snap ik. Ja, want er komt best wel...
1: Komt van alles binnen.
0: Ja.
1: Maar er was dus een kaal weiland. En in die tijd, 2004, hebben wij daar al notenbomen neergezet. En fruit, hoogstamfruit. En dat begint natuurlijk klein. En dat

0: eindelijk mooi doorheen gegroeid. En zijn het nu prachtige bomen.
1: Oké, dus dat is wel iets wat je anders ja. gedaan zou hebben, zeg maar.
0: Ja, normaal als je een voedselbos, als je een voedselbos aanplant, begin je eerst met een windkering, zodat je je voedselbosplanten niet in de volle schrale wind staan en in weer en wind en daar maar moeten zien te overleven. Je gaat eerst zorgen dat ze een beetje beschermd zijn.
1: En dat doe je ook weer met bomen? Of?
0: Dat doe je meestal met snelgroeiende bomen zoals elzen.
1: Oh, ja.
0: Die kunnen dan, maak je een elzensingel, wilgen. Die groeien snel en die kunnen dan ook, die geven ook. Sowieso wordt er vaak wordt aangeraden in een voedselbos als je daarmee begint. Eerst pioniersbomen neer te zetten. Dat zijn bomen die, als je niks doet, die vanzelf komen. En die geven, zoals dat heet, strooiselrijk blad. En dat blad, die bomen halen namelijk mineralen en voedingsstoffen uit de grond, waar de volgende bomen, zoals ook je voedselbosbomen, je noten en je fruit, dat die daar baat bij hebben. De bodem wordt dan verbeterd.
1: Oké.
0: Okay. Dus dat is dan eigenlijk een betere volgorde om. Maar in die tijd dat wij daarmee begonnen, toen was dat hele begrip voedselbos niet, nog niet bekend, of niet hip. Dat is pas een jaar of 10 misschien nu dat begrip voedselbos breder is gaan leven.
1: Dus eigenlijk een beetje bij toeval?
0: Ja, want kijk, voedselbossen zijn nu wel in, maar het is eigenlijk wel van alle tijden, omdat zelfs in het Amazonegebied, heb ik gelezen, kun je terugvinden dat de Indianen van vroeger daar al gericht bepaalde bomen moeten hebben aangeplant die voor hun opbrengst gaf. Bijvoorbeeld bananen en weet ik wat allemaal, wat je in het oerwoud ook hebt. Maar dat is geen toeval vaak dat daar toch al het is ook een soort van voedselbossen.
1: Ja.
0: En ook nog wel landen in Afrika waarin dat natuurlijke systeem intact is.
1: Ja.
0: Maar wij zijn bezig om het wiel voor een groot deel opnieuw uit te vinden. Want je ziet helemaal die tendens van hey, de natuur heeft toch een hele hoop te bieden. Ook voor de gangbare landbouw. Daar komt toch weer terug dat je de koeien ook wat schaduw wil geven. Dat de koeien ook van een bosrand kunnen snoepen.
1: Ja.
0: En hun eigen apotheek kunnen maken uit het kruidenrijk grasland en uit de bomensingels. Ja, dat is, zijn we voor een groot deel kwijtgeraakt door de intensivering van de landbouw en de tuinbouw.
1: Ja.
0: En het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, zoals dat zo mooi wordt genoemd.
1: Ja, want dat gebeurt ook niet in een voedselbos.
0: Nee, in principe doe je niet aan gewasbeschermingsmiddelen. Maar het is wel zo, je hebt heel veel soorten voedselbossen. Het is net als dat je heel veel soorten boeren hebt. Biologische boeren en hele grote extensieve, intensieve veehouderijen. Heb je in de voedselboswereld ook allerlei soorten en maten. Romantische voedselbos, wat wij dan hebben, dan staat de natuur voorop. Je probeert één ecosysteem te maken, maar dan zoveel mogelijk wel met planten, bomen, struiken die eetbaar zijn of eetbare gewassen.
1: Ja.
0: Maar de productie staat dan niet voorop. Maar het geheel dat je de natuur een boost geeft en daar ook nog van kan eten en oogsten.
1: Juist.
0: Maar of die er dan van kan leven, als het een model is wat voor de landbouw, voor de toekomst, op die manier, het romantische voedselbos, is denk ik te arbeidsintensief om het op die manier te doen.
1: Ja,
0: dus dan
1: precies.
0: Moet je toch weer wat efficiënter, want we hebben bijvoorbeeld hoogstambomen staan. En dat is mooi voor het cultuurbehoud. Groninger kroon, zoete kroon, zedelingen. Dat zijn mooie bomen voor het cultuurbehoud van het landschap. Maar voor het oosten is het enorm onhandig, want je moet altijd de ladder op.
1: Oh, ja.
0: Het valfruit kun je wel voor de appelmoes gebruiken, maar om te verkopen, om te bewaren, zit altijd een buts of een kras of een tik in. Dus je moet het plukken. Dus je moet de ladder op. En ja, de ladder is altijd lastig. Je moet manoeuvreren met dat ding. Dus ik begrijp wel dat je. Nou, ook dat zou ik nu anders doen als ik zou zeggen, ga een voedselbos aanleggen. Dan moet het maar laagstamfruit zijn. Dan kan je gewoon langslopen en het eraf halen.
1: Waar je gewoon makkelijk bij kunt.
0: Dan kan je er makkelijk bij.
1: Ja, ik begrijp het helemaal.
0: Maar het is wel veel mooier voor het oog, een hoogstamboom.
1: Ja.
0: Genieten van het natuurlijke wat je dan ziet.
1: Ja, dat kan ik me ook wel weer bij voorstellen inderdaad. Dat is soms toch best wel lastig kiezen tussen het

0: Ja, het mooie en het praktische.
1: Ja. En ik hoef er niet van te leven, dus het is voor mij hobbymatig, zeg maar.
0: Ja.
1: Als ik ervan zou moeten leven, het zou voor een deel wel kunnen, maar in de praktijk zie je dat heel veel romantische voedselbossen, mensen die aanleggen, het moeten hebben van educatie, rondleidingen, vooral dat soort dingen, vergaderingen, dat je kantooruitstapjes, zeg maar, mensen daar kunnen kijken. Maar niet zozeer van de opbrengst van wat er allemaal afkomt. Want het is ook nog de kunst. Er zijn de appels, peren, fruit, wat wij gangbare fruit, dat kan je wel kwijtraken. Maar zoals we net hebben genoemd, die acebia.
0: Ja.
1: Voordat je daar wat oogst van hebt, wat je zou kunnen verkopen. Maar dan moet je ook nog mensen vinden die dat willen. Niemand kent dat. Dus dan moet je dat weer bekendheid zien te geven. Dus het hele... heel veel voedselbosplanten, gewassen, zijn niet bekend bij het grote publiek. Dus dan moet je daarin investeren om dat onder de aandacht te brengen.
0: Ja.
1: En dat is toch ook wel lastig als je de hele keten moet aanplant, verzorging, oogst en ook nog vermarkten. Als verdienmodel is dat denk ik niet heel gemakkelijk.
0: Nee, dat begrijp ik. Dan is dat veel meer arbeidsintensief natuurlijk.
1: Ja, dat is arbeidsintensief. Ja. In de tuinbouw natuurlijk sowieso wel, dat daar heel veel arbeidsmigranten voor worden ingehuurd.
0: Ja.
1: En in de voedselboswereld zijn er vaak vrijwilligers die komen helpen.
0: Die het gewoon fijn vinden om in de natuur te zijn.
1: Die lekker, een fijne plek om mee te werken. En
0: daar
1: zijn wij nu ook mee begonnen dat we toch wel ook wel wat vrijwilligers willen. Aan de ene kant is vrijwilligers lastig. Ik zeg altijd, het grootste gevaar voor je voedselbos, voor je tuin, dat ben je zelf. Gaat ergens opstaan.
0: Ja.
1: Of je trekt iets eruit wat niet de bedoeling was. Nou ja, misschien en dan je partner, maar ook de vrijwilliger.
0: Ja.
1: Als je niet heel veel verstand van zaken hebt, doe je gauw dingen die niet helemaal de bedoeling waren. Dus dat is best wel lastig. Maar aan de andere kant ook leuk om samen te werken met mensen die genieten van jouw bos. Je wilt ook graag laten zien.
0: Ja.
1: En laten meebeleven.
0: Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Ja, we gaan even weer verder met muziek. En dan gaan we straks horen wat er allemaal groeit.
1: Oké. Okay.

0: Ja, we zijn nog steeds hier in de studio met Henk Kiers en we hebben het over de voedselbos. Ja, jullie hebben er nogal wat bijzondere soorten staan, of niet?
1: Klopt. Ja. Naast de gebruikelijke dingen, zoals appels, peren, ruimen, amandelen, misschien al iets minder normaal. En die amandelen die je in Nederland kan telen zijn trouwens kruisingen tussen amandelen en abrikozen.
0: Oké.
1: Okay. Ziet er precies zo uit. Alleen het amandelpitje wat je eet ziet er net zo uit. Maar de amandel zelf lijkt net op een abrikozenpit.
0: Oké.
1: Ja, dat is wel apart. Nee, dat zijn dingen die...
0: En hoe zit het met de smaak?
1: Die is gewoon net als een amandel.
0: Oké.
1: Ja, ja. Maar ik merk zoals met walnoten, die hebben wij dan ook, dan heb je gewoon heel veel opbrengst van zo'n notenboom. Maar een amandelboom, dat brengt ook wel wat op. Maar dan, als je kijkt wat je daar feitelijk van overhoudt, dan schiet dat niet echt op. Dat is echt, je moet het echt van van de appels, peren, walnoten. En zwarte walnoten hebben wij ook. Niet zo bekend in Nederland.
0: Nee.
1: Maar dat is misschien wel onze unique selling point, zeg maar. Iets van 20 bomen hebben van de zwarte walnoot. Dat zijn forse bomen.
0: Ja.
1: En daar zitten ook veel noten aan. En dat is de Amerikaanse standaard walnoot. Dus toevallig, ik heb al die noten zelf voorgezaaid van een boom uit Beek en Donk in Brabant. Ook de gewone walnoot heb ik zelf voorgezaaid. En in die tijd, ja, van zwarte walnoot wist er eigenlijk niet zoveel van. Maar dat is de Amerikaanse walnoot. Daar is die de standaard walnoot. En die noot is zo hard dat met die verpulverde bolster, de bolster niet, maar de schil, hoe heet het? De noot zelf.
0: Ja.
1: De space shuttle wordt gezandstraald.
0: Oké.
1: Okay. Echt genootstraald, zou je kunnen zeggen.
0: Oh, wat bijzonder.
1: Dat het net iets minder hard is dan zand. Dus de space shuttle, zijn er iets van 12, 13, 14 space shuttles geweest. En allemaal met een zwarte walnoot behandeld. Dat is zo'n leuk weetje.
0: Ja.
1: Maar van de bolster van de zwarte walnoot kun je ook bijts maken. Textielverf. We zijn nu in gesprek met Claudie Jongstra. Dat is een vrij beroemde textielkunstenares uit Friesland. Over de hele wereld haar textielkunst toont. Die komt bij ons voor die zwarte walnoot bijts of verf. Om te kijken of zij dat gaat gebruiken in haar kledinglijn.
0: Oké.
1: Okay. Dat is een leuke bijkomstigheid van wat je kan met bepaalde...
0: Maar kan je hem ook eten? Is het hetzelfde smaak als een gewone walnoot?
1: De smaak is totaal anders. De
0: okay.
1: smaak die doet denken aan amandellikeur. Niet aan amandel, maar amandellikeur. Een amaretto.
0: Okay.
1: Die smaakbeleving hebben de meeste mensen. Je vraagt, nou, wat vind je dat het naar smaakt? Dan is dat amandellikeur.
0: Okay.
1: Ik vind hem zelf subtieler en lekkerder dan de Europese walnoot.
0: Oh.
1: Maar hij is veel lastiger te... In alle stadia is hij veel lastiger te... Nou, het oogst is al lastiger. Hij valt met de bolster en al op de grond. Dan moet je hem zo snel mogelijk eruit halen, de noot, uit de bolster. Want die bolster vervalt heel snel tot een zwarte pap. Dat is die kleurstof waar we het net over hadden.
0: Oh, juist.
1: Daar kun je wel wat mee, maar hij moet daar wel uit. Dat is best wel intensief om eruit te halen. En dan is het kraken is veel moeilijker, want dat is veel harder.
0: Ja.
1: En dan is die van binnen ook nog verhout. Dus je moet ook nog, in plaats van een gewone walnoot, heeft schotjes.
0: Ja.
1: Maar de zwarte walnoot heeft, die heeft houten schotjes. Dus die moet je ook nog een keer kraken. Dus je bent voor een onsje zwarte walnoot, nou, daar ben je wel even zoet mee.
0: En daar haal je niet zoveel uit, dus.
1: Nee, ik wist niet hoe ze dat daar in Amerika doen. Dan zal ik nog eens, ik zit filmpjes zitten kijken op YouTube. Maar dat zullen ze toch wel weer met bepaalde grove technieken doen. Met extraheren, met chemicaliën. Ik heb geen idee, maar dat gaat vaak zo met dat soort dingen.
0: Dat soort moeilijke dingen. Ja,
1: dat soort moeilijke dingen. Dat is ook wel eens wat wij maken. Bijvoorbeeld ook walnootolie van onze walnoten. Dat doen we allemaal heel secuur. Je hebt mensen, dames meestal, heren, die lenen zich daar niet voor. Maar die komen dan helpen pellen. Dan heb je die nootjes allemaal heel mooi schoon. Dat gaat dan door de oliepers. Dat doen wij in Nijbroek, bij Deventer in de buurt. Maar dan is dat de meest zuivere olie die je kan voorstellen. In de industrie is het zo dat die noten met schil en al in een pers gaan. Ook met de slechte noten. En dan snap je wel dat die olie nog vervuild is. En dat wordt dan met allerlei technieken weer schoongemaakt.
0: Okay.
1: Ook met heel veel chemie. En dat, ja, dat wil je dus eigenlijk niet.
0: Nee, precies.
1: De goedkopere notenolie, dan moet je niet willen kopen bij de, nou ja, bij de supermarkten. Of namen noemen, maar.
0: Ja.
1: Nee, dus dat zegt. Als je een beetje achter, een beetje verdiept in de voedselindustrie, in hoeverre je. Wij maken bijvoorbeeld ook kruidenzout. Keltisch zeezout. En dan hebben wij 19 kruiden uit ons eigen voedselbos. En dan ga je eens kijken hoe gaat dat dan in hoe doen nou die grote concerns dat met kruidenzout maken?
0: Ja.
1: En dan zie je dat het grootste deel van wat in kruidenzout zit, is vaak groente. Een paar selderij of zo. Dan zal de vraag, wat is nou precies een kruid? Wat is de definitie van een kruid? Dat is ook wel interessant.
0: Ja.
1: Het is helemaal helder. Maar ze doen dus heel veel groenten van veel één soort. Een klein beetje van andere dingen. En dan mag dat allemaal een naam hebben. Staat als kruidenzout. Nou, je wordt dus eigenlijk bijna standaard toch wel, vind ik, belazerd in de voedingsmiddelenindustrie. Op allerlei manieren.
0: Ja, maar dat is ook echt zo. Dat hoor je ook steeds vaker natuurlijk. Ja. Dat er toch best wel veel rotzooi in de supermarkt spullen zit.
1: Heel veel, ja.
0: Dus wat dat betreft zijn dit soort dingen wel heel interessant aan het worden, denk ik.
1: Het is zelfs met biologische producten van de Ecoplaza, die bij de Albert Heijn liggen. Dus ook een biologische boer mag wel in zekere zin gewasbescherming gebruiken. Maar dan weer die natuurlijk is.
0: Ja.
1: En dat snap ik voor een deel ook wel. Want je ziet toch dat je een deel van je oogst moet afstaan aan de beestjes.
0: Ja.
1: En aan de meesjes, ook beestjes. Maar meesjes hebben de neiging om door de boomgaard te vliegen en in elke appel even een pikje te doen. Ach. Kijk, is die lekker? Dus de appels die bovenin hangen zijn vaak even aangepikt. En in de landbouw wordt daar zelfs vergoeding voor uitgekeerd, meesenschade. Maar dat gaan wij natuurlijk niet vragen.
0: Nee, dat snap ik.
1: Maar het is ook een van de dingen van, als je wil gaaf fruit verkopen, maar best wel een deel van je fruit, daar is toch iets mee. Het is een rare vorm. En je kunt wel zeggen, wij zijn een voedselbos, wij doen daar niet zo moeilijk over. Maar mensen willen toch wel graag een mooie appel die een mooi kleurtje heeft. Geen gaatjes en geen puntjes. En dat snap ik ook wel. Dus dat gaat allemaal in de appelmoes. En de rest, dat wordt dan verkocht.
0: Ja.
1: Maar je vroeg naar bijzondere gewassen. Nou, bijvoorbeeld heel erg, wat we dit jaar als echt verrassend gewas hebben ontdekt, is de gele cornouille. Die geeft rode vruchtjes. Cornus mas. Gele cornouille. En die vruchtjes zijn verrassend lekker. En we hadden al een aantal jaren die bomen of struiken staan. En nu pas voor het eerst kwamen daar vruchten aan.
0: Ja.
1: En dat is echt dat is een feestje om die te kunnen eten. Maar dat is ook vooral weer voor eigen gebruik. Want voordat je zoveel hebt dat je dat ook kan verkopen, dan moet je er heel veel bomen aanplanten.
0: Ja, dan ben je wel eventjes weer bezig natuurlijk. Ja, ik wil straks wel even weten wat je allemaal van de dingen kunt maken, zeg maar. En wat jullie er allemaal mee doen. We gaan eerst weer even luisteren naar muziek.
2: Dit is Goud op Groningen 1. Groningen.

0: Mirosu van Damaru en Jan Smit. En daarvoor hoorden we de Lazy Song van Bruno Mars. Ja, we zijn hier nog steeds in de studio met Henk Kiers. En we praten natuurlijk over het voedselbos. Mm-hmm. Ja, we hadden het er net al even over. Wat kun je nou eigenlijk allemaal maken van de bomen en struiken die er staan?
1: Ja, nou, ik heb net al genoemd dat wij kruidenzout hebben gemaakt. En dat zou je niet eens echt een voedselbos voor nodig hebben. Want als je gewoon een tuin hebt, dan staat er ook al heel veel in.
0: Ja.
1: Wat je als kruid kan herkennen. Nogmaals, weegbree, paardenbloem, teunisbloem. Teunisbloemzaadjes bijvoorbeeld. Dat kun je heel goed over de yoghurt strooien. Noem maar wat. Nou, dat zit er dan ook in. Dus dat is een heel leuk product. Dan die walnootolie heb ik net genoemd. Je kan al wat moes maken van je appels en je peren. Appels drogen. We hebben een droogoventje. Daar maken we heel veel gebruik van. Want wat wij het meeste doen is invriezen. Invriezen gaat het snelste. Want op het moment dat je heel druk bent met het oogsten, heb je eigenlijk geen tijd om het allemaal te verwerken.
0: Nee, snap ik.
1: Dus dan in de diepvries. En dan kun je later op een later moment ermee aan de slag.
0: Ja.
1: Drogen, dan moet je toch vaak nog wel weer snijden eerst. Maar dat kan dan ook nog later. Appels kan je in de diepvries doen. Nee, die doe je niet in de diepvries. Appels niet. Ik kan trouwens wel. Ik heb ontdekt dat als je een grote appel invriest, dan kun je hem heel makkelijk uitpersen. Dus dat is niet bevroren.
0: Oké. Okay.
1: 15 graden onder nul. Dan kun je hem gewoon met één hand. En dan heb je ook appelsap. Dat was een verrassing. Ik ging eens proberen of dat nou lukt, een appel invriezen. Want een appel die kan best een paar graden vorst hebben. Ik heb wel eens in februari, maart dat er nog zedelingen gewoon in het bos liggen die je nog gewoon kan eten. Die zijn dan niet door de beesten gevonden of gewoon de winter overleefd.
0: Oh ja.
1: Maar dat is maar 15 graden, zoals in een gewone diepvries. Dat is voor een appel te koud.
0: Te koud, ja.
1: Kiwis net zo. We hebben best wel veel kiwis. Dat is echt heel erg leuk om te zien. Hele grote bossen vol kiwis. En die rijpen niet echt af in ons klimaat. Maar als je ze in een zak doet met appels, net als zo'n truc met banaan op de fruitschaal, zeg maar, dan rijpen die kiwis alsnog binnen een paar dagen af. Maar die kiwis kun je gewoon laten hangen tot november, december.
0: Zo.
1: Omdat ze een beetje vorst kunnen ze best hebben. Dus dan kun je heel lang de kiwis gewoon laten hangen en vervolgens in een zak met een paar appels.
0: Ja.
1: Heb je lekkere rijpe kiwis.
0: Ja, want ik kan me voorstellen dat er echt wel een seizoen is dat je het ontzettend druk hebt.
1: Ja, dat is eigenlijk nu wel deze tijd.
0: Ja.
1: De oogsttijd.
0: Ja.
1: Want alles komt zo'n beetje tegelijk. Nou, het volgt elkaar op, maar dat gaat toch. Dus de tamme kastanjes, die vallen nu ook.
0: Ja.
1: De noten, de tamme kastanjes. Heb je over die acebia's gehad? Er zijn ook verschillende soorten van. Die rijpen ook niet allemaal tegelijk. De laatste, die komen nu. Daar moet ik ook heel erg op letten, want die acebia's, dat zijn hele mooie vruchten. Alleen, ze weten zich zo goed te vermommen dat je denkt van, nou, er hangt niks aan. Totdat ze van groen naar paars verkleuren. En dan zie je ineens, oh, zijn er veel meer dan ik had gedacht.
0: Oh.
1: Maar dan moeten ze, als ze open gaan, acebia, dat is een Japanse vrucht. Het ziet er heel mooi uit, een soort gelei-achtig, met heel veel pitjes. Het lijkt haast een diertje wat erin zit.
0: Oh.
1: Heel veel mensen durven ook niet te proeven. Ik denk, dat is eng.
0: Ja, dat snap ik.
1: Maar het is echt verrassend lekker, acebia. En daar krijgen we elk jaar wel meer van. Want dat is een hele makkelijke plant. Het wordt ook best wel in de siertuinen aangeplant. Maar je moet er echt meer van hebben, meer soorten. Voor de kruisbestuiving om echt vruchten te krijgen.
0: Oké. Okay.
1: Heb je maar één plant, krijg je geen vrucht. En dat is iets wat je met heel veel...
0: Ja,
1: als je planten ziet, voedselbos, als je opbrengst wil, moet je veel planten hebben dat ze kruisbestuiving kunnen doen. En dan krijg je veel opbrengst.
0: Ja.
1: Maar als je dat niet hebt, maar één boom van iets, dan heb je vaak maar weinig opbrengst. En dat is ook met zo'n voedselbos zo mooi, dat het allemaal elkaar kan bestuiven en elkaar versterkt. En dan heb je veel meer opbrengst en ook veel meer kans dat je in ieder geval wel van een aantal bomen of struiken opbrengst hebt. Terwijl als je monocultuur hebt, maar één gewas, en dat mislukt, dan heb je een heel jaar helemaal niks.
0: Nee, precies.
1: En in een voedselbos heb je eigenlijk altijd wel opbrengst.
0: Ja. Ja, en zo'n acacia, wat maak je daar dan van? Je kan hem gewoon eten, maar je kan daar niet iets van maken.
1: Nou, dat zou
0: een acacia taart of zo.
1: Nou, dan heb ik dat met die acacia heb ik dat nog niet uitgezocht, omdat die gewoon echt lekker is om gewoon te eten.
0: Ja.
1: En kun je ook invriezen, maar dan haal ik hem wel eerst het vruchtje uit de schil. Schil zou je ook moeten kunnen eten volgens internet.
0: Ja.
1: Maar dat, nou, dat is niet lekker. Dus dat heb ik afgekeurd. Nou, dat gaan we niet meer doen. Maar de vruchtjes die haal je dan uit de schil. En dan in een bakje. En dan deze zo ontdooien en oplepelen.
0: Ja.
1: Daar hoef je niet iets van te maken, wat mij betreft.
0: Oké, dat is gewoon lekker om eventjes...
1: Lekker zo even eten, ja.
0: Ja. Ja. Ja. Nou ja, dat is ook fijn natuurlijk. Hè? Ik bedoel, je hoeft er natuurlijk niet altijd iets van.
1: Nou, je wil er iets van maken. Iets van maken is vaak om het te bewaren, om het te kunnen bewaren.
0: Ja, klopt.
1: En nou ja, met moes, bijvoorbeeld de peren. Een bepaalde peer, dat is de Williams. Maar voor de kenners. Maar die is een beetje waterig. Als handpeer niet helemaal zo lekker. Maar als moespeer is die wel heel lekker. Dus die kan je dan beter vermoesen.
0: Ja.
1: Ja, en de peren die versappen we ook mee voor de appelsap. Want dat maken we dan ook. Appelsap, perensap, appelpeer. We hebben trippeldrank, appelpeerpompoen, appelpeerjacon. Jacon is zo'n Zuid-Amerikaanse vrucht, appelwortel. Een vrucht, dat is een soort zonnebloemachtige plant met een verdikte wortel. Mm-hmm. Dat is dan de appelwortel. En die laat ik ook mee persen met de appelsap. Omdat die veel inuline bevat. En inuline is heel gezond, maar maakt ook winderig. Net als aardperen.
0: Ah.
1: Dus dan ben ik al een beetje klaar mee met niet te eten. Maar ja. Als het versapt is, dan is het wel. Heb je dat er niet gedaan, maar je hebt wel de voordelen van die.
0: Juist. Ja. Ja, ik hoor het al. Je moet er ook wel een beetje verstand van hebben, gewoon. Je moet wel allemaal een beetje weten, wat heb ik in de tuin en wat kan ik ermee?
1: Ja, dat komt zo gaandeweg, ga je erover lezen. Je hebt hele goede handboeken. Het meest beroemde handboek is van Martin Crawford, Voedselbossen. Dat is een Engelsman, maar die heeft het is een handboek. Nou, daar sta je versteld van wat die man allemaal bij elkaar heeft gevonden.
0: Ja.
1: Over allerlei gewassen en hoe ze het zich tot elkaar verhouden. En,
0: ja, een lange ervaring ook.
1: Gaandeweg.
0: Ja.
1: Kom je wel in de praktijk. Het is wel vaak praktijkervaring wat je nodig hebt.
0: Ja.
1: En heel veel goedbedoelers, zoals ik ook, goedbedoelende voedselbosboeren, hebben geen achtergrond in de bosbouw of in de tuinbouw. Dus dat moet je allemaal nog uitvinden. En daar maak je dus ook fouten mee. Maar er wordt snel en veel geleerd. Dus als je goed googelt en kijkt en leest, dan kun je ook heel veel fouten vermijden als je een voedselbos begint.
0: En dat is natuurlijk het mooie aan deze tijd, dat je in principe alles gewoon kunt opzoeken. Lop. Dan gaan we even naar muziek.
2: Dit is Goud op Groningen 1. Groningen.

0: Dolly Parton en Jolene. Ja, de tijd gaat alweer zo vreselijk snel. We moeten er echt gewoon op letten dat we een beetje binnen de tijd blijven. Dus we gaan zo afsluiten. Maar heb je nog tips voor mensen die ook een voedselbos zouden willen beginnen?
1: Ja, ik heb wel een paar tips. Er zijn er al een paar een beetje voorbij gekomen. Ik denk dat je vooral heel veel geduld moet hebben als je een voedselbos wil aanleggen. Niet te snel willen. Het heeft zijn eigen tempo nodig. De grond moet klaar zijn voor de grotere bomen. Zodat er een te groot, nou, bijvoorbeeld dat je te groot plantgoed aanschaft. Dus je wil meteen een grote boom hebben, want dan heb je snel vlucht. Maar die boom die moet wel eens aanslaan. Dus die heeft daar moeite mee als die al groot is. Dus je kan beter soms een paar maatjes kleiner.
2: Het is nu 11 uur. Casper Meijer met het NOS Journaal. De gasprijs is sinds begin dit jaar bijna verdrievoudigd. In februari kostte een megawattuur op de Europese groothandelsmarkt 30 euro. Inmiddels is dat 87 euro. Het is een direct gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Door aanvallen vanuit Iran en nu ook door aanvallen van Houthi-rebellen uit Jemen worden belangrijke raffinaderijen en leidingen voor vloeibaar gas geraakt. Rusland heeft Oekraïne vannacht opnieuw bestookt met ballistische raketten en drones. In Kiev werd een appartementencomplex geraakt. Daar vielen 3 doden en 22 gewonden. Ook in andere steden zijn doden gemeld. Volgens president Zelensky waren de aanvallen vooral gericht op de energieinfrastructuur. 600.000 mensen zouden zonder stroom zitten. Afgelopen zondag kondigde de Amerikaanse president Trump aan dat Oekraïne en Rusland een staakt het vuren hadden afgesproken voor de energiesector. Maar volgens Zelensky trekken de Russen zich daar niets van aan. Na het omslaan van een boot zijn in India zeker 13 kinderen verdronken. Dat gebeurde in de oostelijke staat Bihar toen de boot op de rivier de Ganges kapseisde. De ongeveer 20 opvarenden waren op weg naar een feest. Een aantal van hen wordt nog vermist. De man die zaterdag in een Engelse dierentuin werd doodgebeten door een tijger kampte jarenlang met mentale problemen en gebruikte zware medicatie. Dat zegt zijn familie in een verklaring. De man van 23 was het tijgerverblijf binnengegaan en benaderde de tijger. Hij werd in zijn rug gebeten en overleed ter plekke. Zijn familie benadrukt dat de 23-jarige William Chapman een slimme, warme en innemende man was. Ze zijn totaal verslagen door wat er is gebeurd tijdens zijn dierentuinbezoek, schrijven ze. Het weer. Vandaag is het zonnig, vooral in de ochtend. In de middag af en toe stapelwolken. Het blijft wel droog en wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Uniek voor Nederland. Vensters op Rielke. Met muziek, dans, poëzie, theater en kunst. 4 wereldpremières op 1 avond met bekende makers uit Noord-Nederland. Van 22 tot en met 84 jaar. 21 november in de Nieuwe Kerk Groningen. Slechts 300 tickets. Met early bird korting nu te koop. Via de site venstersoprielke.nl.
4: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
5: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij

0: Bean Andy Meister. Bestel nu op andymeister.com.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
3: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
4: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
5: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar 1 ding. Lekkere warmte. Met infraroodverwarming van warmteshop.com verwarm je slim en comfortabel. Zelf bestellen of liever laten installeren? Vraag eenvoudig een offerte aan. Warmteshop.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
6: Leeuwerikken van de Dood is de ontwapenende oorlogsroman van Hans Wiersum. Bestel bij uitgeverij Doornwater.
7: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
8: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
7: Help je mee?
9: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
10: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
11: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Sportspartner Dribbel in Vlachtwedden.

Studenten schrijven hun universitaire masterscripties vaak niet meer zelf, maar gebruiken daar AI-chatbots voor. Onderwijsminister Letchert noemt dat fraude en wil dat universiteiten ingrijpen. RTL Nieuws scande honderden recente masterscripties van 12 universiteiten met een speciale AI-detectietool. Bij 1 op de 5 scripties is de bijdrage van ChatGPT, Claude of Gemini groter dan die van de student zelf. 6% van de scripties werd zelfs volledig door AI geschreven. Hoe groot de impact is, moet nog blijken, maar vandaag wordt gestaakt in het streekvervoer. In Amsterdam en Den Haag rijden de bussen gewoon wel. Reizigers moeten de hele dag rekening houden met uitval van regionale treinen en bussen. In Rotterdam rijden alleen trams en metro's. In Utrecht ligt een deel daarvan stil. De NS-treinen rijden gewoon. De bonden eisen bijna 10% loonsverhoging. Anders volgt tot aan de kerst iedere week een staking in het openbaar vervoer. Bijna 80% van de gemeente geeft geen toestemming aan verenigingen en stichtingen om vuurwerk af te steken met oud en nieuw. Deze jaarwisseling is de eerste sinds de invoering van het landelijk vuurwerkverbod. Particulieren mogen daardoor alleen nog klein vuurwerk afsteken, zoals sterretjes. Professionele vuurwerkshows mogen doorgaan. De meeste gemeenten willen heldere regels voor inwoners. Ook hebben gemeenten geen capaciteit voor handhaving. In San Francisco is een opnameapparaatje gevonden in een zaaltje van OpenAI, bekend van ChatGPT, een tool die werkt met kunstmatige intelligentie. Het bleek aangesloten te zijn achterop een televisie. In de bewuste ruimte worden bedrijfsgeheimen besproken. Op beelden is te zien hoe een Saoedische medewerker achter de bewuste televisie naar iets lijkt te zoeken. Het apparaatje was toen al verwijderd. De man is direct ontslagen en riskeert $250.000 boete en 5 jaar cel. Ook de FBI onderzoekt de spionage bij het softwarehuis. Het weer. Lokaal is wat nevel, verder zonnig bij een veranderlijke wind. Het wordt 16 tot 18 graden.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagtwedde.
1: Het is nu 12 uur.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. Albert Heijn verwacht dat alle distributiecentra in de loop van vandaag weer gebruikt kunnen worden. De reguliere leveringen van houdbare producten aan de winkels zijn weer opgestart. En het bedrijf zegt toe te werken naar het hervatten van de leveringen van vers producten. De beschikbaarheid van producten kan per winkel en productcategorie verschillen, laat het bedrijf weten. Sinds zondag zijn er problemen bij Albert Heijn door een hackaanval. Het bedrijf zette uit voorzorg diverse computersystemen uit. Die systemen worden langzaamaan weer opgestart. De Turkse politie heeft vanochtend een inval gedaan bij het hoofdkantoor van een tv-zender. Het gaat om Halk TV, een van de weinige Turkse omroepen die kritisch zijn op de regering. Het gebouw in Istanbul werd bestormd door honderden agenten. De uitzendingen zijn onderbroken en 11 mensen zijn opgepakt. Het Turkse Openbaar Ministerie verdenkt de voorzitter van de zender van omkoping en fraude. Die ontkent dat en spreekt van een politiek gemotiveerde zet. Het is al de 6e keer in bijna 2 jaar dat de Turkse autoriteiten een inval doen bij een kritische tv-zender. In de Kroatische stad Split zijn 18 Ajax-supporters aangehouden. Dat gebeurde op een terras in het centrum van de stad, melden Kroatische media. De politie zou bij de fans steekwapens hebben gevonden. Ajax speelt morgen in de Conference League tegen Hajduk Split. In een mortuarium in de Franse stad Toulouse is een lichaam gevonden dat al 14 jaar in een koelcel lag. Na de autopsie in 2012 werd het lichaam van de man vrijgegeven voor een begrafenis, maar zijn familie heeft zich nooit gemeld. Daarna moest de gemeente zich over het lichaam ontfermen, maar dat is niet gebeurd. Het weer overal droog met een mix van zon en stapelwolken. De temperatuur ligt tussen de 16 en 18 graden. Morgen opnieuw droog en overwegend zonnig. Dan nog iets warmer dan vandaag met maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Binnenkort op skivakantie? Kom dan eens binnenkijken bij de wintersportshow van De Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuwbuinen. De Velde, buitengewoon goed!
4: Uniek voor Nederland. Vensters op Rielke. Met muziek, dans, poëzie, theater en kunst. 4 wereldpremières op 1 avond met bekende makers uit Noord-Nederland. Van 22 tot en met 84 jaar. 21 november in de Nieuwe Kerk Groningen. Slechts 300 tickets. Met early bird korting nu te koop. Via de site venstersoprielke.nl.
5: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan kun je geld krijgen voor je thuislaadsessies. Ook als je werkgever je laadkosten al betaalt. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
6: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
10: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
11: Online.

0: de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
2: Voetbalfan? Verras jezelf of een ander met een mystery box van FC Surprise. Officiële voetbalshirts.
3: Van wereldclubs tot verborgen parels.
2: FCSurprise.nl.
4: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: Een tuinpoort die echt bij je tuin past? Elegant Wood maakt hem op maat. Van aluminium, BPC of hout? Kijk op tuinhoudnodig.nl.
7: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Het geluid van Oost-Groningen.
9: Lunchtijd. Groningen.

Studenten schrijven hun universitaire masterscripties vaak niet meer zelf, maar gebruiken daar AI-chatbots voor. Onderwijsminister Letchert noemt dat fraude en wil dat universiteiten ingrijpen. RTL Nieuws scande honderden recente masterscripties van 12 universiteiten met een speciale AI-detectietool. Bij 1 op de 5 scripties is de bijdrage van ChatGPT, Claude of Gemini groter dan die van de student zelf. 6% van de scripties werd zelfs volledig door AI geschreven. Hoe groot de impact is, moet nog blijken, maar vandaag wordt gestaakt in het streekvervoer. In Amsterdam en Den Haag rijden de bussen gewoon wel. Reizigers moeten de hele dag rekening houden met uitval van regionale treinen en bussen. In Rotterdam rijden alleen trams en metro's. In Utrecht ligt een deel daarvan stil. De NS-treinen rijden gewoon. De bonden eisen bijna 10% loonsverhoging. Anders volgt tot aan de kerst iedere week een staking in het openbaar vervoer. Bijna 80% van de gemeente geeft geen toestemming aan verenigingen en stichtingen om vuurwerk af te steken met oud en nieuw. Deze jaarwisseling is de eerste sinds de invoering van het landelijk vuurwerkverbod. Particulieren mogen daardoor alleen nog klein vuurwerk afsteken, zoals sterretjes. Professionele vuurwerkshows mogen doorgaan. De meeste gemeenten willen heldere regels voor inwoners. Ook hebben gemeenten geen capaciteit voor handhaving. In San Francisco is een opnameapparaatje gevonden in een zaaltje van OpenAI, bekend van ChatGPT, een tool die werkt met kunstmatige intelligentie. Het bleek aangesloten te zijn achterop een televisie. In de bewuste ruimte worden bedrijfsgeheimen besproken. Op beelden is te zien hoe een Saoedische medewerker achter de bewuste televisie naar iets lijkt te zoeken. Het apparaatje was toen al verwijderd. De man is direct ontslagen en riskeert $250.000 boete en 5 jaar cel. Ook de FBI onderzoekt de spionage bij het softwarehuis. Het weer. Lokaal eerst wat nevel, verder zonnig bij een veranderlijke wind. Het wordt 16 tot 18 graden.

0: Het is nu 1 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Albert Heijn verwacht dat alle distributiecentra in de loop van vandaag weer gebruikt kunnen worden. De reguliere leveringen van houdbare producten aan de winkels zijn weer opgestart. En het bedrijf zegt toe te werken naar het hervatten van de levering van vers producten. De beschikbaarheid van producten kan wel per winkel en productcategorie verschillen, laat het bedrijf weten. Sinds zondag zijn er problemen bij Albert Heijn door een hackaanval. Het bedrijf zette uit voorzorg diverse computersystemen uit. De systemen worden langzaamaan weer opgestart. Uit NIOD-onderzoek blijkt dat na de Tweede Wereldoorlog duizenden Nederlandse vrouwen in interneringskampen seksueel zijn misbruikt en gemarteld. Het waren vrouwen die een relatie hadden gehad met een Duitser of werden verdacht van collaboratie. Kort na de oorlog deden ze hun verhaal voor een parlementaire enquêtecommissie, maar hun getuigenissen kwamen nooit in het eindrapport. De Turkse politie heeft vanochtend een inval gedaan bij de tv-zender Halk in Istanbul. Er zijn 11 mensen gearresteerd en de uitzendingen zijn onderbroken. De inval heeft volgens justitie te maken met fraude, maar de voorzitter zegt dat het komt doordat de zender kritisch is op de Turkse regering. Het dolfinarium in Harderwijk moet het in de toekomst zonder dolfijnen doen. Het kabinet komt met een verbod op het fokken met wilde dieren dat over 2 jaar ingaat. Het dolfinarium hoeft niet dicht, want de 22 tuimelaar dolfijnen die er nu al zijn, mogen er blijven. De shows met dolfijnen gaan ook door. Het dolfinarium is het niet eens met het besluit en wil in gesprek met staatssecretaris Erkens. Het weer overal droog met een mix van zon en stapelwolken. De temperatuur ligt tussen de 16 en 18 graden. Morgen opnieuw droog en overwegend zonnig. Dan wordt het nog wat warmer dan vandaag met maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Uniek voor Nederland. Vensters op Rielke. Met muziek, dans, poëzie, theater en kunst. 4 wereldpremières op 1 avond met bekendemakers uit Noord-Nederland. Van 22 tot en met 84 jaar. 21 november in de Nieuwe Kerk Groningen. Slechts 300 tickets. Met early bird korting nu te koop. Via de site venstersoprielke.nl.
4: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
5: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
9: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
10: Voetbalfan? Verras jezelf of een ander met een mystery box van FC Surprise. Officiële voetbalshirts.
11: Van wereldclubs tot verborgen parels.
10: FCSurprise.nl.
12: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar één ding. Lekkere warmte. Met infraroodverwarming van warmteshop.com verwarm je slim en comfortabel. Zelf bestellen of liever laten installeren? Vraag eenvoudig een offerte aan. Warmteshop.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
13: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
14: Een tuinpoort die echt bij je tuin past? Elegant Wood maakt hem op maat. Van aluminium, BPC of hout? Kijk op tuinhoudnodig.nl.
15: Heb jij last van stress of word je niet uitgerust wakker? Ontdek premium, biologische CBD-olie en gummies van Mijn CBD. Schrijf je in en pak direct 10% korting. Ga nu naar mijncbd.com.
16: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen.
0: Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.

De beste hits en feel-good classics. Dit is Groningen 1.

0: Het is nu 2:00.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De scheepvaart op de IJssel mag tussen de IJsselkop en Zutphen sinds vanochtend opnieuw maar één kant op varen, vanwege de lage waterstand. Schepen moeten daardoor weer zo'n 300 kilometer omvaren. Afgelopen maandag werd het eenrichtingsverkeer nog opgeheven, maar doordat er minder regen is gevallen dan verwacht, is de waterstand weer onder de grenswaarde gedaald. Dat meldt Rijkswaterstaat. De verwachting is dat het waterpeil de komende dagen nog verder daalt. Uit NIOD onderzoek blijkt dat na de Tweede Wereldoorlog duizenden Nederlandse vrouwen in interneringskampen seksueel zijn misbruikt en gemarteld. Het waren vrouwen die een relatie hadden gehad met een Duitser of werden verdacht van collaboratie. Kort na de oorlog deden ze hun verhaal voor een parlementaire enquêtecommissie, maar hun getuigenissen kwamen nooit in het eindrapport. Bij de herdenking van een overleden lokale politicus in Zuid-Afrika heeft een man het vuur geopend. Daarbij kwamen 4 mensen om het leven. 3 andere aanwezigen raakten gewond. Volgens lokale media werd de herdenking in een township in de buurt van Johannesburg gisteravond georganiseerd voor een overleden vrouwelijke politicus. Zij zou bij een schietpartij eerder deze maand om het leven zijn gebracht. Lorena Wiebes is voor het 3e jaar op rij wereldkampioen geworden op het onderdeel Scratch. Dat is een soort massastart met 40 rondes. Wiebes zorgt daarmee voor de eerste wereldtitel voor Nederland op het WK baanwielrennen in Shanghai, dat nog tot en met zondag duurt. Later vanmiddag toen ook de mannen teamsprinters een gooi naar goud. De vrouwen hebben zich op het onderdeel teamsprint niet geplaatst voor de finale en prolongeren hun wereldtitel niet. Het weer overal droog met een mix van zon en stapelwolken. De temperatuur ligt tussen de 16 en 18 graden. Morgen opnieuw droog en overwegend zonnig. Dan nog iets warmer dan vandaag met maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Uniek voor Nederland. Vensters op Rielke. Met muziek, dans, poëzie, theater en kunst. 4 wereldpremières op 1 avond met bekende makers uit Noord-Nederland. Van 22 tot en met 84 jaar. 21 november in de Nieuwe Kerk Groningen. Slechts 300 tickets. Met early bird korting nu te koop. Via de site venstersoprielke.nl.
3: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
4: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
7: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
8: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
9: Ah. Oeh, gaat het?
10: Er moet hier echt licht komen.
11: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl. Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
12: Bootbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
13: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
14: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
0: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

Studenten schrijven hun universitaire masterscripties vaak niet meer zelf, maar gebruiken daar AI-chatbots voor. Onderwijsminister Letchert noemt dat fraude en wil dat universiteiten ingrijpen. RTL Nieuws scande honderden recente masterscripties van 12 universiteiten met een speciale AI-detectietool. Bij 1 op de 5 scripties is de bijdrage van ChatGPT, Claude of Gemini groter dan die van de student zelf. 6% van de scripties werd zelfs volledig door AI geschreven. Hoe groot de impact is, moet nog blijken, maar vandaag wordt gestaakt in het streekvervoer. In Amsterdam en Den Haag rijden de bussen gewoon wel. Reizigers moeten de hele dag rekening houden met uitval van regionale treinen en bussen. In Rotterdam rijden alleen trams en metro's. In Utrecht ligt een deel daarvan stil. De NS-treinen rijden gewoon. De bonden eisen bijna 10% loonsverhoging. Anders volgt tot aan de kerst iedere week een staking in het openbaar vervoer. Bijna 80% van de gemeente geeft geen toestemming aan verenigingen en stichtingen om vuurwerk af te steken met oud en nieuw. Deze jaarwisseling is de eerste sinds de invoering van het landelijk vuurwerkverbod. Particulieren mogen daardoor alleen nog klein vuurwerk afsteken, zoals sterretjes. Professionele vuurwerkshows mogen doorgaan. De meeste gemeenten willen heldere regels voor inwoners. Ook hebben gemeenten geen capaciteit voor handhaving. In San Francisco is een opnameapparaatje gevonden in een zaaltje van OpenAI, bekend van ChatGPT, een tool die werkt met kunstmatige intelligentie. Het bleek aangesloten te zijn achterop een televisie. In de bewuste ruimte worden bedrijfsgeheimen besproken. Op beelden is te zien hoe een Saoedische medewerker achter de bewuste televisie naar iets lijkt te zoeken. Het apparaatje was toen al verwijderd. De man is direct ontslagen en riskeert $250.000 boete en 5 jaar cel. Ook de FBI onderzoekt de spionage bij het softwarehuis. Het weer. Lokaal eerst wat nevel, verder zonnig bij een veranderlijke wind. Het wordt 16 tot 18 graden.

0: Het is nu 3:00.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. De politie heeft 3 mensen opgepakt in het onderzoek naar de dodelijke schietpartij tijdens de vierdaagse feesten in Nijmegen. Het gaat om een 18- en een 19-jarige man en een minderjarige jongen. Afgelopen maandag werden ook al 2 mannen aangehouden. In juli werd in de avond een 18-jarige man uit Rotterdam doodgeschoten in Nijmegen. De aanleiding voor het schietincident wordt nog steeds onderzocht. Het Openbaar Ministerie eist 15 jaar cel en tbs tegen een man die wordt verdacht van het doodsteken van zijn vrouw in Lent. De 52-jarige Danny C. zou zijn vrouw 25 keer hebben gestoken. Volgens het OM was het een vooropgezet plan. De verdachte zegt dat hij zich er niets van kan herinneren. Danny C. had eerder al een huis- en contactverbod gekregen vanwege huiselijk geweld. De Groningse oud-burgemeester Koen Schuiling moet nog steeds een boete betalen voor masturberen in zijn auto. Dat oordeelt het gerechtshof. De boete is €250. Dat is hetzelfde bedrag dat Schuiling eerder opgelegd kreeg door de rechtbank. De oud-burgemeester heeft zelf altijd volgehouden dat hij niet aan het masturberen was en ging daarom in hoger beroep. De zaak tegen Schuiling kwam aan het rollen nadat een vrachtwagenchauffeur zei dat hij de burgemeester zag masturberen vanuit zijn cabine. Schuiling zelf zegt dat hij buikpijn had, daarom zijn riem had losgemaakt en over zijn buik wreef. De mannen teamsprinters hebben op de WK baanwielrennen in Shanghai goud veroverd door in de finale Australië te verslaan. De mannen werden ook al Olympisch kampioen in 2021 en 2024. Eerder op de dag werd Lorena Wiebes voor het 3e jaar op rij wereldkampioen op het onderdeel scratch. Dat is een soort massastart met 40 rondes. Het weer, overal droog met een mix van zon en stapelwolken. De temperatuur ligt tussen de 16 en 18 graden. Morgen opnieuw droog en overwegend zonnig. Dan nog iets warmer dan vandaag met maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Valt jouw bedrijf niet op tussen alle reclame? Smit Media Solutions ontzorgt je van A tot Z in print en sign. Drukwerk, ledschermen, 3D-hologrammen, displays, vlaggen en spandoeken, autoreclame en beursstands. Vraag nu gratis advies aan via smitmediasolutions.nl. Smit met een D. Uniek voor Nederland. Vensters op Rielke met muziek, dans, poëzie, theater en kunst. 4 wereldpremières op 1 avond met bekende makers uit Noord-Nederland. Van 22 tot en met 84 jaar. 21 november in de Nieuwe Kerk Groningen. Slechts 300 tickets. Met early bird korting nu te koop. Via de site venstersoprielke.nl.
3: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
2: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
7: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
8: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
9: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
10: Voetbalfan? Verras jezelf of een ander met een mystery box van FC Surprise. Officiële voetbalshirts.
11: Van wereldclubs tot verborgen parels.
10: FCSurprise.nl.
12: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
0: Start de motor. De boerderij wacht.
13: Ontdek de gaafste Brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij bruder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
14: Leeuwerikken van de Dood is de ontwapenende oorlogsroman van Hans Wiersum. Bestel bij uitgeverij Doornwater.
15: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

Studenten schrijven hun universitaire masterscripties vaak niet meer zelf, maar gebruiken daar AI-chatbots voor. Onderwijsminister Letchert noemt dat fraude en wil dat universiteiten ingrijpen. RTL Nieuws scande honderden recente masterscripties van 12 universiteiten met een speciale AI-detectietool. Bij 1 op de 5 scripties is de bijdrage van ChatGPT, Claude of Gemini groter dan die van de student zelf. 6% van de scripties werd zelfs volledig door AI geschreven. Hoe groot de impact is, moet nog blijken, maar vandaag wordt gestaakt in het streekvervoer. In Amsterdam en Den Haag rijden de bussen gewoon wel. Reizigers moeten de hele dag rekening houden met uitval van regionale treinen en bussen. In Rotterdam rijden alleen trams en metro's. In Utrecht ligt een deel daarvan stil. De NS-treinen rijden gewoon. De bonden eisen bijna 10% loonsverhoging. Anders volgt tot aan de kerst iedere week een staking in het openbaar vervoer. Bijna 80% van de gemeente geeft geen toestemming aan verenigingen en stichtingen om vuurwerk af te steken met oud en nieuw. Deze jaarwisseling is de eerste sinds de invoering van het landelijk vuurwerkverbod. Particulieren mogen daardoor alleen nog klein vuurwerk afsteken, zoals sterretjes. Professionele vuurwerkshows mogen doorgaan. De meeste gemeenten willen heldere regels voor inwoners. Ook hebben gemeenten geen capaciteit voor handhaving. In San Francisco is een opnameapparaatje gevonden in een zaaltje van OpenAI, bekend van ChatGPT, een tool die werkt met kunstmatige intelligentie. Het bleek aangesloten te zijn achterop een televisie. In de bewuste ruimte worden bedrijfsgeheimen besproken. Op beelden is te zien hoe een Saoedische medewerker achter de bewuste televisie naar iets lijkt te zoeken. Het apparaatje was toen al verwijderd. De man is direct ontslagen en riskeert een $250.000 boete en 5 jaar cel. Ook de FBI onderzoekt de spionage bij het softwarehuis. Het weer. Lokaal eerst wat nevel, verder zonnig bij een veranderlijke wind. Het wordt 16 tot 18 graden.

0: Het is nu 4 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. De scheepvaart op de IJssel mag tussen de IJsselkop en Zutphen sinds vanochtend opnieuw maar één kant op varen vanwege de lage waterstand. Schepen moeten daardoor weer zo'n 300 kilometer omvaren. Afgelopen maandag werd het eenrichtingsverkeer nog opgeheven, maar doordat er minder regen is gevallen dan verwacht, is de waterstand weer onder de grenswaarde gedaald, meldt Rijkswaterstaat. De verwachting is dat het waterpeil de komende dagen verder daalt. De politie heeft 3 mensen opgepakt in het onderzoek naar het dodelijke schietincident tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen. Het gaat om een 18-jarige en een 19-jarige man en een minderjarige jongen. Afgelopen maandag werden ook al 2 mannen aangehouden. In juli werd in de avond een 18-jarige man uit Rotterdam doodgeschoten. Dezelfde avond werd een man van 18 aangehouden. Hij werd een dag later weer vrijgelaten en is sindsdien geen verdachte meer. De aanleiding van de schietpartij wordt nog steeds onderzocht. De Groningse oud-burgemeester Koen Schuiling is door het gerechtshof veroordeeld tot een boete van €250 voor masturberen in zijn auto. De rechtbank veroordeelde hem ook al tot die boete. De oud-burgemeester ontkent nog steeds. Of hij in cassatie gaat bij de Hoge Raad is nog niet bekend. Het kabinet komt met een fokverbod voor dolfijnen. Dat heeft gevolgen voor het dolfinarium in Harderwijk. Het hoeft niet direct dicht, want de 22 tuimelaardolfijnen die er nu zijn mogen er blijven. En ook de shows gaan door. Toch is het dolfinarium tegen zo'n fokverbod. Want langdurige anticonceptie of het scheiden van mannetjes en vrouwtjes zou niet goed zijn voor hun gezondheid of sociale gedrag. Het weer overal droog met een mix van zon en stapelwolken. Vannacht is het vrij helder en koelt het af naar 8 tot 14 graden. Morgen opnieuw droog en overwegend zonnig. Dan nog iets warmer dan vandaag met maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Uniek voor Nederland. Vensters op Rielke. Met muziek, dans, poëzie, theater en kunst. 4 wereldpremières op 1 avond met bekende makers uit Noord-Nederland. Van 22 tot en met 84 jaar. 21 november in de Nieuwe Kerk Groningen. Slechts 300 tickets. Met early bird korting nu te koop. Via de site venstersoprielke.nl.
3: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
7: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
8: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
9: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
10: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
11: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.
12: Ah!
13: Oeh, gaat het?
12: Er moet hier echt licht komen.
14: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl.
15: Mensenrelatie, Radboud Visser.
16: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
15: Jazeker.
16: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
17: Check eens onder je arm.
0: Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
13: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

Studenten schrijven hun universitaire masterscripties vaak niet meer zelf, maar gebruiken daar AI-chatbots voor. Onderwijsminister Letchert noemt dat fraude en wil dat universiteiten ingrijpen. RTL Nieuws scande honderden recente masterscripties van 12 universiteiten met een speciale AI-detectietool. Bij 1 op de 5 scripties is de bijdrage van ChatGPT, Claude of Gemini groter dan die van de student zelf. 6% van de scripties werd zelfs volledig door AI geschreven. Hoe groot de impact is, moet nog blijken, maar vandaag wordt gestaakt in het streekvervoer. In Amsterdam en Den Haag rijden de bussen gewoon wel. Reizigers moeten de hele dag rekening houden met uitval van regionale treinen en bussen. In Rotterdam rijden alleen trams en metro's. In Utrecht ligt een deel daarvan stil. De NS-treinen rijden gewoon. De bonden eisen bijna 10% loonsverhoging. Anders volgt tot aan de kerst iedere week een staking in het openbaar vervoer. Bijna 80% van de gemeente geeft geen toestemming aan verenigingen en stichtingen om vuurwerk af te steken met oud en nieuw. Deze jaarwisseling is de eerste sinds de invoering van het landelijk vuurwerkverbod. Particulieren mogen daardoor alleen nog klein vuurwerk afsteken, zoals sterretjes. Professionele vuurwerkshows mogen doorgaan. De meeste gemeenten willen heldere regels voor inwoners. Ook hebben gemeenten geen capaciteit voor handhaving. In San Francisco is een opnameapparaatje gevonden in een zaaltje van OpenAI, bekend van ChatGPT, een tool die werkt met kunstmatige intelligentie. Het bleek aangesloten te zijn achterop een televisie. In de bewuste ruimte worden bedrijfsgeheimen besproken. Op beelden is te zien hoe een Saoedische medewerker achter de bewuste televisie naar iets lijkt te zoeken. Het apparaatje was toen al verwijderd. De man is direct ontslagen en riskeert $250.000 boete en 5 jaar cel. Ook de FBI onderzoekt de spionage bij het softwarehuis. Het weer. Lokaal eerst wat nevel, verder zonnig bij een veranderlijke wind. Het wordt 16 tot 18 graden.

0: Binnenkort op skivakantie? Kom dan eens binnenkijken bij de wintersportshow van De Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuwbuinen. De Velde, buitengewoon goed.
1: Het is nu 5:00.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Het wordt weer moeilijker om een nieuwe school op te richten. In 2021 was de wet juist versoepeld, maar dat leidt ertoe dat er veel scholen zijn begonnen met enkele leerlingen, zoals de Renaissance School van Forum voor Democratie in Almere. De Tweede Kamer is daar kritisch over en daarom gaat staatssecretaris Thiele nu de regels weer aanscherpen. Een man uit Maastricht die dronken een kleuter doodreed is veroordeeld tot 5 jaar cel. Dat had het OM ook geëist. De man had bijna 4 keer te veel gedronken en reed 112 binnen de bebouwde kom. Op een zebrapad schepte hij een moeder met haar zoontje van 4. Het kind kwam om het leven, de moeder hield er blijvend letsel aan over. Vanwege de lage waterstand is er op een deel van de IJssel opnieuw eenrichtingsverkeer ingesteld voor de scheepvaart. Dat betekent dat schepen weer zo'n 300 kilometer moeten omvaren. Afgelopen maandag werd het eenrichtingsverkeer nog opgeheven. Maar doordat er minder regen is gevallen dan verwacht, is de waterstand in de IJssel weer onder de grenswaarde gedaald. Maleisië hoeft toch geen schadevergoeding te betalen aan de ouders van Ivana Smit. De 18-jarige Nederlandse kwam 9 jaar geleden om het leven in Kuala Lumpur, waar ze werkte als fotomodel. Na een avond stappen viel ze van 20 hoog naar beneden. Eerst gingen de Maleisische autoriteiten uit van een ongeluk. Later kwam er alsnog een moordonderzoek, maar er is niemand veroordeeld. Vorig jaar oordeelde een Maleisische rechter dat er grote fouten waren gemaakt en dat de ouders van Ivana Smit bijna een €250.000 schadevergoeding moeten krijgen. Maar dat is nu in hoger beroep teruggedraaid. Het weer, overal droog met een mix van zon en stapelwolken. De temperatuur ligt tussen de 16 en 18 graden. Vannacht is het vrij helder en koelt het af naar 8 tot 14 graden. Morgen opnieuw droog en overwegend zonnig. Dan nog iets warmer dan vandaag, maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Uniek voor Nederland. Vensters op Rielke. Met muziek, dans, poëzie, theater en kunst. 4 wereldpremières op 1 avond met bekende makers uit Noord-Nederland. Van 22 tot en met 84 jaar. 21 november in de Nieuwe Kerk Groningen. Slechts 300 tickets. Met early bird korting nu te koop. Via de site venstersoprielke.nl.
4: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan kun je geld krijgen voor je thuislaadsessies. Ook als je werkgever je laadkosten al betaalt. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
5: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
8: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
9: Val je moeilijk in slaap of word je 's nachts vaak wakker? Bij de online drogist vind je alles voor een goede nachtrust. Zoals Valdisper Slaap en Nacht Advanced. Met nu 50% korting. Kijk op deonlinedrogist.nl. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van de Europese toelating. Lees voor gebruik de verpakking.
10: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
11: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
12: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
13: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar 1 ding. Lekkere warmte. Met infraroodverwarming van warmteshop.com verwarm je slim en comfortabel. Zelf bestellen of liever laten installeren? Vraag eenvoudig een offerte aan. Warmteshop.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
14: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

Studenten schrijven hun universitaire masterscripties vaak niet meer zelf, maar gebruiken daar AI-chatbots voor. Onderwijsminister Letchert noemt dat fraude en wil dat universiteiten ingrijpen. RTL Nieuws scande honderden recente masterscripties van 12 universiteiten met een speciale AI-detectietool. Bij 1 op de 5 scripties is de bijdrage van ChatGPT, Claude of Gemini groter dan die van de student zelf. 6% van de scripties werd zelfs volledig door AI geschreven. Hoe groot de impact is, moet nog blijken, maar vandaag wordt gestaakt in het streekvervoer. In Amsterdam en Den Haag rijden de bussen gewoon wel. Reizigers moeten de hele dag rekening houden met uitval van regionale treinen en bussen. In Rotterdam rijden alleen trams en metro's. In Utrecht ligt een deel daarvan stil. De NS-treinen rijden gewoon. De bonden eisen bijna 10% loonsverhoging. Anders volgt tot aan de kerst iedere week een staking in het openbaar vervoer. Bijna 80% van de gemeente geeft geen toestemming aan verenigingen en stichtingen om vuurwerk af te steken met oud en nieuw. Deze jaarwisseling is de eerste sinds de invoering van het landelijk vuurwerkverbod. Particulieren mogen daardoor alleen nog klein vuurwerk afsteken, zoals sterretjes. Professionele vuurwerkshows mogen doorgaan. De meeste gemeenten willen heldere regels voor inwoners. Ook hebben gemeenten geen capaciteit voor handhaving. In San Francisco is een opnameapparaatje gevonden in een zaaltje van OpenAI, bekend van ChatGPT, een tool die werkt met kunstmatige intelligentie. Het bleek aangesloten te zijn achterop een televisie. In de bewuste ruimte worden bedrijfsgeheimen besproken. Op beelden is te zien hoe een Saoedische medewerker achter de bewuste televisie naar iets lijkt te zoeken. Het apparaatje was toen al verwijderd. De man is direct ontslagen en riskeert $250.000 boete en 5 jaar cel. Ook de FBI onderzoekt de spionage bij het softwarehuis. Het weer. Lokaal eerst wat nevel, verder zonnig bij een veranderlijke wind. Het wordt 16 tot 18 graden.

0: Het is nu 6 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Het wordt weer moeilijker om een nieuwe school op te richten. In 2021 was de wet juist versoepeld, maar dat leidt ertoe dat er veel scholen zijn begonnen met enkele leerlingen, zoals de Renaissance School van Forum voor Democratie in Almere. De Tweede Kamer is daar kritisch over en daarom gaat staatssecretaris Thielen de regels nu weer aanscherpen. Uit NIOD-onderzoek blijkt dat na de Tweede Wereldoorlog duizenden Nederlandse vrouwen in interneringskampen seksueel zijn misbruikt en gemarteld. Het waren vrouwen die een relatie hadden gehad met een Duitser of werden verdacht van collaboratie. Kort na de oorlog deden ze een verhaal voor een parlementaire enquêtecommissie, maar hun getuigenissen kwamen nooit in het eindrapport. De politie heeft opnieuw verdachten opgepakt wegens het dodelijke schietincident tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen. Een man van 18 uit Rotterdam werd toen doodgeschoten. De verdachte die dezelfde avond werd aangehouden, werd een dag later weer vrijgelaten. Er zijn nu een 18- en 19-jarige aangehouden en een minderjarige. Donateurs hebben al 700.000 euro bijeengebracht om de zeehondenopvang en het Waddencentrum in Lauwersoog te redden. Maandag werd bekend dat het centrum bijna failliet is, doordat de bouwkosten uit de hand liepen en de bezoekersaantallen tegenvallen. 7 ton is nog niet genoeg om een faillissement af te wenden, maar het Waddencentrum heeft nu wel weer hoop. Voor de Turkse kust zijn de resten van een schip gevonden van ongeveer 4500 jaar geleden, uit de vroege bronstijd. Van het hout is niets meer over, maar meer dan 30 aardewerken potten en kruiken die aan boord waren zijn goed bewaard gebleven. De vondst wordt beschouwd als het oudste gevonden scheepswrak ter wereld. Het weer. Vanavond wordt het overal helder, maar vannacht neemt de bewolking weer toe, minima tussen 8 en 13 graden. Daarna opnieuw een vrij zonnige dag met wat sluierwolken. Het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is het geluid van Groningen 1. Hartelijk welkom bij het programma Jukebox Luisteraars. Met de bekende oldies but coldies. Je hoorde zo even een geluid van de mama's en de papa's. Een California Dreamin'. Een zanggroep uit het midden van de jaren 60 samen met de Beach Boys, de Birds en de Loving Spoonful behoren de groep tot de weinige Amerikaanse bands die succes hadden tijdens de zogenaamde Britse invasie. Maar ze hadden een geweldige liedzangeres, Mama Cass. Verder het eerste uur, zoals gewoonlijk meestal, veel muziek uit de jaren 60 en 70. Beetje flauwe power muziek van Scott McKenzie. Ik zal er een paar opnoemen. De Amerikaanse Amsterdamse B-groep, moet je mij horen zeggen. Sen, met invloeden uit Oost-Groningen. De McKenna's Flint. We gaan nog even naar Duitsland met de Les Humphrey Singers. Hebben we nog meer? Veel meer. Ik zal er nog eentje noemen. De Electric Light Orchestra. Komt ook nog voorbij.
1: Dit is Groningen 1.
2: Jukebox terug in de tijd. Met Henk IJzenbrand.

Ja, en achter je volgens hoorde je de enige nummer 1 hit in de top 40 van Manfred Mann en Haha Set the Clown. In deze zang begon in de mamas en de papa's, maar wilde liever solo. Hij werd over de hele wereld succesvol met een nummer 1 hit waar je zo even naar luisterde. En dat geldt tegenwoordig als een echt hippie lied. Scott McKenzie en San Francisco. Straks Elvis Presley, maar eerst de Rolling Stones.

Opgericht in 1962 en nog steeds actief. Jumpin' Jack Flash is oorspronkelijk uitgebracht als losse single en verscheen later nog op verschillende verzamelalbums van de Rolling Stones. En deze kwam uit 1968. We schuiven een jaartje op met Dick King.

Muziek van The King, Elvis Presley en Suspicious Minds. En ja, hij was een van de toonaangevende culturele iconen van de 20e eeuw. We gaan naar Nederlandse bodem en wel naar Amsterdam met de Amsterdamse biergroep Sen.

Ja, en luister je naar deze muziek, dan luister je naar Groningen 1 met Sen en Hair. Met het thema uit de Amerikaanse musical Hair, een tweede single. En succesvol. In 1969 werd de groep min of meer nog gefuseerd met Harry Rijnbergen en Barry Groen van de Roadies.

Het herkenbare geluid van Jefferson Airplane en Somebody to Love. Deze Amerikaanse rockband was een belangrijke vertegenwoordiger van de psychedelische rock en had een doorbraak in 1969 op het Woodstock Festival. En daarvoor hoorde je nog een tweede nummer 1 in de Veronica's top 40 van de Clint Sweetwater Revival en Hup Around the Bend.

eigenlijk een beetje een typische jaren 70 geluid. Begin jaren 70 met bandleden uit de hele wereld van de Les Humphries zingen. Ze kwamen uit Hamburg in We Are Going Down Jordan. En daarvoor hoorde je nog een eerste single van de Engelse band McInnes Flint en When I'm Dead It Gone. En gelijk een nummer 2 notering in de Engelse charts.

0: The Hollies and the Long Cool Woman. Ja, ze hadden een grootste hit in de jaren 60 tot midden jaren 70. En vooral in de jaren 60 onder de stijl van de Mercy Beat. In een van de succesvolste bands tijdens de Britse invasie.
1: Every night, this DJ plays the greatest selection of music, including classics such as this.

Ja, dat was in begin jaren 70er een Volendamse groep met enkele hits uit de Paling Sound genre tussen 1968 en 1976. En dan heb ik het over Leftside en Like a Locomotion. En daarvoor hoorde je een losse single die later nog op twee albums werd uitgebracht, van waar de laatste op het live, gelijknamige live album Join Together. Een van de oudste rockbands uit Engeland, dat was The Who en Join Together.

Ja, een single waarmee jij een doorbraak had in Nederland was dit geluid van The Tramps en Love Epidemic. Een soulband uit Philadelphia, begin jaren 70, waren ze een van de eerste disco-groepen.

Vele hits maakte in de 60 en 70. Nee, in de 70 en 80 jaren. Zo moet ik dat zeggen. Brian Ferry. Let's stick together. Ik heb er nog eentje te gaan voor de break. Dan gaan we er even uit voor het nieuws, het journaal en de reclame. En dat is wel van een rockgroep die muziek maakte. Popmuziek kruiste met de arrangementen van strijkers in futuristische kunstbeelden. De band kwam voort uit The Move van het album Face to the Music. Dit is de Electro Light Orchestra en The Evil Woman.

0: Het is nu 7 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Uitkeringsinstantie UWV stopt met de ontwikkeling van een nieuw systeem waarmee werkzoekenden beter aan een baan zouden moeten worden geholpen. Na 5 jaar bouwen heeft UWV er te weinig vertrouwen in dat het systeem snel goed zal werken. Tot nu toe heeft het project 55 miljoen euro gekost. De bouwer zegt dat het probleem niet in het systeem zelf ligt, maar in de data die UWV erin stopt. Oekraïnse militairen kunnen minder goed gebruik maken van Starlink, het satelliet-internetsysteem van Elon Musk. Die internetverbinding gebruikt Oekraïne voor drone-aanvallen. Oekraïne denkt dat het afsluiten te maken heeft met de dieseldeal tussen Amerika en Rusland, zegt correspondent Christian Pauwe.
2: Adviseur van de president die noemt het eigenlijk. Ja, die zegt: het kan toch geen toeval zijn. En het moet wel verbonden zijn met de politieke situatie op het moment. Want de Amerikaanse president vindt dat Oekraïne moet stoppen met aanvallen op Russische olieraffinaderijen.
1: Volgens Trump komt het door die aanvallen dat de dieselprijzen zo hoog zijn. Paus Leo herstelt goed van zijn longoperatie, zegt het Vaticaan. Hij heeft wat gelopen, eet weer normaal en doet ademhalingsoefeningen. Bij de 71-jarige paus werd gisteren een deel van een long weggehaald nadat er een kwaadaardig knobbeltje was ontdekt. De komende dagen wordt onderzocht of er uitzaaiingen zijn. Saudi-Arabië heeft een groot tennistoernooi uitgesteld na de aanvallen op de luchthaven van Riyadh vorige week door de Houthis in Jemen. De luchthaven blijft nog tot en met zaterdag dicht. Het tennistoernooi waaraan veel topspelers meedoen zou volgende week worden gespeeld. Het is nu uitgesteld naar eind december. Het weer. Vanavond wordt het overal helder, maar vannacht neemt de bewolking weer toe. Minima tussen 8 en 13 graden. Daarna opnieuw een vrij zonnige dag met wat sluierwolken. En het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Radio Groningen in. Het tweede deel van het programma Jukebox. We gaan binnen met een Britse rockband met als veruit bekendste lid, zanger, gitarist en songwriter Mark Knopfler. Van het debuutalbum Dire Straits. Het album stond maar liefst 60 weken in de album Top 100. Je luistert naar de Sultans of Swing. Verder muziek uit Jamaica met Inner Circle. U2 komt nog een keertje voorbij. Maar ook een lekkere van de Britse band Killing Joke. De Amerikaanse rockband heb ik er ook in staan uit de middenjaren van de 80, The Cars. En als we tijd genoeg hebben, dat zeg ik er even bij, draai ik er nog een uit 2017 van de Imagine Dragons.
1: Dit is Groningen 1.
2: Jukebox, terug in de tijd. Met Henk Ijzenbrand.

Ja, zeggen dan reggae uit Jamaica. Eind jaren 70 was de liedzanger van deze band op Jamaica. Populairder dan Bob Marley. Inner Circle en The Music Machine.

Deze zanger begon al op 13-jarige leeftijd zijn eerste band. Na zanger was hij ook nog componist en producer. Speelde later nog in de Edco Winter Group en scoorde solo in het discotijdperk deze single. En dan heb ik het over Relight My Fire van Dan Hartman. De volgende zangeres is een Nederlandse. Maar als ik haar naam zeg, zeg je, wie is dat? Anja Rijks de Kaarten. Maar ze had een artiestennaam. Samen met de Allocators is dit Renee. In High Time, He Went.

De band Toto en Africa. Ja, en in 2027, meen begin juni, komen ze naar het Stadspark te Groningen. Ze begonnen als studiomuzikanten en werkten op honderden albums mee, voordat ze onder de naam Toto gingen samenwerken. En ze maakten ook vele muziekstijlen, waaronder rock, pop en jazz fusion.

0: Een band met nog steeds dezelfde bezetting. Eigenlijk wat uitzonderlijk is in de rockgeschiedenis. De band steunt ook vele goede doelen. Van het album Warren 1983, U2 en New Year's Day.
1: Het geluid. Kraal je speakers uit.
2: Je speakers uit.

Deze band kwam op ten tijde van de punkbeweging en handhaafde zich eigenlijk begin jaren 80 met een eigen sound, The Stranglers and No Mercy. En daarvoor hoor je nog de Britse band Killing Joke en Love Like Blood.

Ja, dan achterin voor, sorry, bij Groningen 1, The Cars in Drive. En dit was München en Vrijheid met 1000 Mal Do. Ze waren een Duitse popmuziekband met maar liefst 17 uitgebrachte albums en meer als 5 miljoen verkochte exemplaren.

0: Ja, ze waren een Zweedse popgroep in duo-formatie en opgenomen in de Swedish Music Hall of Fame. Een doorbraaksingle met The Look en dit was het geluid van Roxette.
1: De grootste en de beste hits uit de jaren 60, 70, 80, 90 en 2000. Jukebox met Henk IJzenbrand.
2: Dit is Groningen 1.

Dat was het geluid van The Imagine Dragons en Whatever It Takes. Muziek met een nadruk op elektronische invloeden uit 2017. Af en toe dan draaien we er eentje buiten. Ja, de nieuwe tijd voor ons dan maar weer. Ook alweer 9 jaar geleden trouwens. Je hoorde dan een tune, we gaan eruit. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Bye bye.

0: Het is nu 8 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Albert Heijn heeft nog geen aangifte gedaan van de cyberaanval door hackers. De politie en het Openbaar Ministerie hebben moederbedrijf Ahold gevraagd om dat wel te doen, omdat dat nodig is voor het strafrechtelijk onderzoek. Inmiddels komt de bevoorrading van de winkels weer op gang. Vanaf vanavond moeten er ook weer vers producten worden aangevoerd. Uitkeringsinstantie UWV stopt met de ontwikkeling van een nieuw systeem waarmee werkzoekenden beter aan een baan zouden moeten worden geholpen. Na 5 jaar bouwen heeft UWV er te weinig vertrouwen in dat het systeem snel goed zal werken. Tot nu toe heeft het project 55 miljoen euro gekost. De bouwer zegt dat het probleem niet in het systeem zelf ligt, maar in de data die UWV erin stopt. Een man uit Maastricht die een kind van 4 doodreed, is veroordeeld tot 5 jaar cel. De man had te veel gedronken en reed veel te hard. Ook loog hij daarover, zegt deze verslaggever van L1.
2: Hij betuigde spijt bij de rechtszaak 2 weken geleden. Maar de rechtbank verweet hem wel dat hij gezegd heeft van ja, ik reed maar 50 tot 70 km per uur. Terwijl de werkelijke snelheid 112 km per uur was. Zo heeft de politie achteraf berekend.
1: Op een zebrapad schepte hij een moeder met haar zoontje. Het kind kwam om het leven. De moeder hield er blijvend letsel aan over. Voor de kust van Turkije zijn scheepsresten uit de vroege bronstijd gevonden. Het hout is vergaan, maar aardewerken potten aan boord die voor de handel werden gebruikt zijn goed bewaard gebleven. De inhoud daarvan is interessant voor onderzoekers, zegt deze hoogleraar onderwaterarcheologie.
3: Wat dan laat dus handelslijnen laat dat zien. Dus hoe mensen met elkaar verbonden waren in die periode. En dat is vaak complexer dan dat wij dat in eerste instantie denken.
1: De resten gaan naar een nieuw museum in Antalya. Het weer. Vanavond wordt het overal helder, maar vannacht neemt de bewolking weer toe. Minima tussen 8 en 13 graden. Daarna opnieuw een vrij zonnige dag met wat sluierwolken. En het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 9 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In de afgelopen 24 uur zijn twee vrachtschepen gezonken in de straat van Hormuz nadat ze waren beschoten. Gisteren ging het om een klein containerschip. Alle opvarenden konden veilig van boord komen. Vandaag zonk een bulkschip. Dat werd vorige maand al aangevallen in de buurt van Oman. Daarbij kwam een bemanningslid om. Dat schepen ook zinken na een aanval in de zeestraat is zeldzaam, zegt de Internationale Maritieme Organisatie. In totaal zijn er sinds het begin van de Amerikaanse-Israëlische aanvallen op Iran 3 schepen gezonken. Uitkeringsinstantie UWV stopt met de ontwikkeling van een nieuw systeem waarmee werkzoekenden beter aan een baan zouden moeten worden geholpen. Na 5 jaar bouwen heeft UWV er te weinig vertrouwen in dat het systeem snel goed zal werken. Tot nu toe heeft het project 55 miljoen euro gekost. De bouwer zegt dat het probleem niet in het systeem zelf ligt, maar in de data die UWV erin stopt. Saudi-Arabië heeft een groot tennistoernooi uitgesteld na de aanvallen op de luchthaven van Riyadh vorige week door de Houthis in Jemen. De luchthaven blijft nog tot en met zaterdag dicht. Het tennistoernooi in Riyadh, waaraan veel topspelers meedoen, zou volgende week worden gespeeld. Het is nu uitgesteld naar eind december. Paus Leo herstelt goed van zijn longoperatie, zegt het Vaticaan. Bij de 71-jarige paus werd gisteren een deel van een long weggehaald nadat daar een kwaadaardig knobbeltje was ontdekt. Volgens correspondent Andrea Vrede is er goede hoop dat de paus volledig herstelt.
2: Toch overheerst de vraag wat de gevolgen van de longkanker zullen zijn voor de invulling van zijn pausschap. En vooral, al durft niemand dat hardop te zeggen, hoe lang dat pausschap nog zal kunnen duren.
1: De komende dagen wordt onderzocht of er uitzaaiingen zijn bij Paus Leo. Het weer, vanavond overal helder, maar vannacht neemt de bewolking weer toe. Minima tussen 8 en 13 graden. Daarna opnieuw een vrij zonnige dag met wat sluierwolken. Het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 10:00.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Elon Musk zegt dat het satelliet-internetsysteem Starlink niet van hem is, maar in bezit van de Amerikaanse overheid. Het wordt dus beheerd door het leger en uiteindelijk president Trump. Musk reageert op de kritiek van de Oekraïense president Zelensky, die zegt dat zijn leger problemen heeft met Starlink om Russische doelen te bereiken. Zelensky denkt dat de Amerikaanse regering erachter zit na de deal met Rusland over de levering van diesel. In Duitsland heeft een gedetineerde vanmiddag kunnen ontsnappen tijdens een bezoek aan de dokter. De 34-jarige man werd door twee agenten begeleid naar zijn afspraak in Essen. De agenten werden aangevallen door twee onbekenden. Die sloegen daarna samen met de gevangenen op de vlucht. De politie heeft in Essen een grootschalige zoekactie opgezet naar de man en zijn bevrijders. Waarvoor hij vast zat is niet bekend. Het wordt weer moeilijker om een nieuwe school op te richten. In 2021 was de wet juist versoepeld, maar dat leidt ertoe dat er veel scholen zijn begonnen met enkele leerlingen, zoals de Renaissance School van Forum voor Democratie in Almere. De Tweede Kamer is daar kritisch over.
2: In de basis hebben we niet behoefte aan meer scholen in ons land. Het aantal leerlingen neemt af.
3: En dan hebben we er helemaal niks aan dat er een school wordt opgericht voor 500.000 met 4 leerlingen, waar dus ons belastinggeld naartoe gaat.
1: Staatssecretaris Thielen gaat de regels voor nieuwe scholen daarom weer aanscherpen. Feyenoord heeft in de Champions League de eerste overwinning van het seizoen geboekt. In Rotterdam werd het 3-2 tegen Como uit Italië. Como kwam op voorsprong, maar de kersverse Oranje International Zegiel scoorde snel de gelijkmaker. In de tweede helft kwam Feyenoord op voorsprong dankzij Hajmoussa, die daarna nog een eigen doelpunt van de Italianen veroorzaakte. In de blessuretijd kwam Como nog op 3-2. Het weer. De temperatuur daalt snel richting de 10 graden vannacht. Morgen is het droog met geregeld zon en sluierwolken bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Goedenavond, luisteraars. Dit is weer het programma Jazz Time voor RTV Go. 34e jaargang aflevering 1548. Samenstelling en presentatie Henk Ottervanger. Techniek Ronnie van der Wal.

We begonnen vanavond met In the Bleak Midwinter uit 1990. We hoorden Mike Westbrook piano, Chris Biscuit sax en Kate Westbrook vocals. Mike Westbrook was een Engelse jazzpianist, componist en schrijver van orkestrale jazzstukken. Hij vormde zijn eerste jazzband in 1958 met John Sermon en Lou Gehrig. In 1963 trad hij op met zijn concertbands met onder andere Sermon, Mike Osborne, Harry Miller en Malcolm Griffiths. Hij overleed op 11 april jongstleden en werd 90 jaar oud. Hendrik Merkens werd geboren uit Nederlandse ouders, maar leefde in het begin in Hamburg. Op zijn 16e ging hij vibrafoon spelen en 3 jaar later mondharmonica. Toets Tielemans was zijn voorbeeld. Hij studeerde onder Wolfgang Schlüter. Hij verhuisde naar de VS, waar hij met vele jazzmuzici optrad. Thans woont hij in New York City. We draaien uit 2023 A Tear for Toots. Hendrik Merkens, mondharmonica. Ed Sherry, gitaar. Steve Ash, piano. Chris Berger, bas. En Andy Watson, drums.

A Tear for Toots werd gespeeld door het quintet van Hendrik Merkens. Julian Shore is een jazzpianist uit Rhode Island. Hij studeerde aan de Berklee College of Music en kreeg les van Hal Crook, Danilo Perez, Wayne Shorter, Brian Blade en John Patitucci. Hij trad op met Gilad Hexelman, Don Braden, Noah Premier, Kurt Rosenwinkel, Matt Wilson en Kendrick Scott onder andere. We vervolgen met Blues and Blueprints uit 2025. Julian Shore piano, Martin Nevin bas en Alan Mednard drums.

Blues in Blueprint werd gespeeld door het trio van Julian Shore. Nick Hampton is een alt- en tenorsaxofonist uit New York. Zijn grote voorbeelden zijn Dexter Gordon, Sonny Stitt en Cannibal Adderley. Hij groeide op in Sydney. In 2004 vertrok hij naar New York City en hij toerde door Amerika, Europa, Australië, China en het Midden-Oosten. Hij trad op met Art Hirahara, Jotam Silberstein, Jerry Walden, Peter Bernstein, Corey Weitz en Kylie Keuler onder andere. We horen uit 2025 Loose End. Nick Hampton tenorsax, Corey Weitz tenorsax, Nick Peck orgel en Jesse Cahill drums.

Het kwartet van Nick Hampton speelde Loose End. Dan Wall studeerde aan de Berklee College of Music en ging daarna werken met Carl Ratzer. Hierna speelde hij onder andere bij Jeremy Steik, Steve Grossman, John Abercrombie, Jerry Bergonzi en David Earl Johnson onder meer. Hij gaf meer dan 20 jaar les aan het Oberlin College en stierf op 14 april jongstleden op 72-jarige leeftijd. We horen uit 2004 Lullaby of the Leaves. John Abercrombie, gitaar, Dan Wall, orgel en Adam Nussbaum, drum.

Lullaby of the Leaves werd gespeeld door Dan Wall en John Abercrombie. Houston Person is een tenorsaxofonist die hardbop, swing en soul jazz speelt. Hij bracht zijn militaire diensttijd voor een deel door in West-Duitsland, waar hij speelde met Don Ellis, Eddie Harris, Cedar Walton en Leo Wright. Hij trad ook op met vocaliste Etta Jones, met wie hij een paar jaar getrouwd was. Hij speelde verder bij Johnny Hammonds, Charles Eilands, Lou Rawls, Sonny Phillips, Don Patterson en Richard Groove Holmes. Ja, echt te veel om op te noemen. We vervolgen met Angel Eyes uit 1998. We horen Houston Person tenorsax en Joey DeFrancesco orgel.

Angel Eyes werd gespeeld door Houston Person en Joey DeFrancesco. Eli Yamin is een jazzpianist die optrad met Claire Daly en Illinois Jacquet bijvoorbeeld. Hij speelt zowel jazz als blues. Hij trad verder op met Chris Byers, Nick Parachi, Brentford Marsalis, Evan Christopher, Pat O'Leary en Barry Harris onder meer. We draaien uit 2023 Saïd's Blues. Eli Yamin, piano. Saïd Nasser, altsax. Nicole Davis, trompet. Elias Bailey, bas. En David Gibson, drums.

Zaïd's Blues werd gespeeld door het quintet van Eli Jamin. Chris Parker komt uit Portland en studeerde klassieke piano. Na zijn bachelor's en master's werd hij muziekprofessor en hoofd van de jazz studies van het Sunny Orange College. Randy Brecker, Bob Minzer, Lynn Seaton traden op in zijn band die zowel jazz, symfonie als kamermuziek speelt. Hij is getrouwd met zangeres Kelly Hart. We eindigen met het nummer One for CB uit 2023. De band van The Guardian Angels van pianist Chris Parker horen we tenslotte. Dit was het programma Jazz Time voor RTV Go. Samenstelling en presentatie Henk Ottervangen. Techniek Ronnie van der Wal. Tot volgende week, zelfde tijd, zelfde golflengte.

0: Het is nu 11 uur.
1: Robert Baltus met het NOS-journaal. Het Oekraïense ministerie van Defensie meldt dat de verbinding met Starlink in het land is verbeterd. Al zou het bedrijf van Elon Musk wel beperkingen blijven hanteren voor hoe snel drones zich kunnen verplaatsen, terwijl ze verbonden blijven met de dienst. Zelensky denkt dat de Amerikaanse regering daarachter zit na de deal met Rusland over de levering van diesel. Maar op X legt Elon Musk uit dat het gebruik van Starlink bedoeld is voor civiele en defensieve activiteiten en dat het systeem wordt beheerd door de Amerikaanse defensie en dus uiteindelijk door president Trump. In Duitsland heeft een gedetineerde vanmiddag kunnen ontsnappen tijdens een bezoek aan de dokter. De 34-jarige man werd door twee agenten begeleid naar zijn afspraak in Essen. De agenten werden aangevallen door twee onbekenden. Zij sloegen daarna, samen met de gevangenen, op de vlucht. De politie heeft in Essen een grootschalige zoekactie opgezet naar de man en zijn bevrijders. Waarvoor die vast zat, dat is niet bekend. Sivan Hassan heeft zich afgemeld voor de marathon van New York. Ze wilde daarop 1 november haar rentree maken na een Achillespeesblessure, waardoor ze het hele jaar niet in actie kwam. Maar door de ziekte is ze niet fit genoeg, zegt ze op sociale media. Vorig jaar werd Hassan in New York 6e. Ze noemde het haar slechtste marathon ooit. 2 maanden geleden zei ze er alles aan te doen om dit jaar te winnen. In de afgelopen 24 uur zijn 2 vrachtschepen gezonken in de straat van Hormuz nadat ze waren geschoten. Gisteren een klein containerschip, vandaag zonk een bulkschip dat vorige maand bij Oman werd aangevallen. Een bemanningslid kwam om en dat schepen zinken na een aanval in de zeestraat, dat is vrij zeldzaam. Het weer, vanavond opklaringen, de temperatuur daalt snel naar richting de 10 graden vannacht. Morgen is het droog met geregeld zon en sluierwolken. Het wordt zacht met 17 graden in het noorden tot 20 graden in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 12 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. In de Amsterdamse wijk Floradorp is de ME ingezet nadat bewoners stenen en vuurwerk hadden gegooid naar hulpdiensten. Aan het begin van de avond werd troep op straat in brand gestoken. Toen de politie en brandweer aankwamen, keerden de bewoners zich tegen hen. De onrust zou het gevolg zijn van een brief van burgemeester Halsema, waarin een alternatief plan voor een vreugdevuur met oud en nieuw wordt afgewezen. 3 mensen zijn aangehouden, onder wie 2 minderjarigen. Inmiddels is het weer rustig in de wijk. Het Oekraïense ministerie van Defensie meldt dat de verbinding met satelliet-internetsysteem Starlink in het land is verbeterd. Al zou het bedrijf van Elon Musk wel beperkingen blijven hanteren voor hoe snel drones zich kunnen verplaatsen. President Zelensky denkt dat de Amerikaanse regering daarachter zit, na de deal met Rusland over de levering van diesel. Op X legt Elon Musk uit dat het gebruik van Starlink bedoeld is voor civiele of defensieve activiteiten en dat het systeem beheerd wordt door de Amerikaanse defensie en dus uiteindelijk door president Trump. In Duitsland heeft een gedetineerde man vanmiddag kunnen ontsnappen tijdens een bezoek aan de dokter. De 34-jarige man werd door 2 agenten begeleid naar zijn afspraak in Essen. De agenten werden aangevallen door 2 onbekenden. Zij sloegen daarna samen met de gevangenen op de vlucht. De politie heeft in Essen een grootschalige zoekactie opgezet naar de man en zijn bevrijders. Waarvoor hij vast zat is niet bekend. En Sivan Hassan heeft zich afgemeld voor de marathon van New York. Ze wilde daar op 1 november haar rentree maken na een Achillesblessure, waardoor ze al het hele jaar niet in actie kwam. Maar door ziekte is ze niet fit genoeg, meldt ze op sociale media. Vorig jaar werd Hassan in New York 6e en ze noemde dat haar slechtste marathon ooit. 2 maanden geleden zei ze alles te doen om dit jaar te winnen. Het weer nog, het blijft vannacht overal droog en het koelt af naar 8 tot 12 graden. Overdag veel zon en het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.

direction of the groove.

0: Het is nu 1 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Het Oekraïense ministerie van Defensie meldt dat de verbinding met satelliet-internetsysteem Starlink in het land is verbeterd. Al zou het bedrijf van Elon Musk wel beperkingen blijven hanteren voor hoe snel drones zich kunnen verplaatsen. President Zelensky denkt dat de Amerikaanse regering erachter zit na de deal met Rusland over de levering van diesel. Op X legt Elon Musk uit dat het gebruik van Starlink bedoeld is voor civiele of defensieve activiteiten en dat het systeem beheerd wordt door de Amerikaanse defensie en dus uiteindelijk door president Trump. In Floradorp in Amsterdam-Noord is gisteravond de ME ingezet. Bewoners stichtten brand en bekogelden de hulpdiensten met vuurwerk en stenen. De onrust zou zijn ontstaan toen een alternatief plan voor een vreugdevuur met oud en nieuw werd afgewezen door burgemeester Halsema. 3 mensen zijn aangehouden. In Duitsland heeft een gedetineerde gistermiddag kunnen ontsnappen tijdens een bezoek aan de dokter. De 34-jarige man werd door 2 agenten begeleid naar zijn afspraak in Essen. De agenten werden aangevallen door 2 onbekenden. Zij sloegen daarna samen met de gevangenen op de vlucht. De politie heeft in Essen een grootschalige zoekactie opgezet naar de man en zijn bevrijders. Waarvoor hij vastzat is niet bekend. De boeken van de Ierse bestseller-auteur Sally Rooney zijn niet langer te koop in het Verenigd Koninkrijk. Dat zegt Rooney tegen de krant The Guardian. Haar uitgever zet de samenwerking stop omdat Rooney met de opbrengsten van haar boeken Palestine Action wilde steunen. Die actiegroep is in het Verenigd Koninkrijk bestempeld als terroristisch en werd er vorig jaar verboden. Rooney brak in 2018 door met het boek Normal People, dat een jaar later in Nederland uitkwam onder de titel Normale Mensen. In 2020 werd het boek bewerkt tot een dramaserie. Het weer nog, het blijft vannacht overal droog en het koelt af naar zo'n 8 tot 12 graden. Overdag veel zon en het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 2:00.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De Britse anti-immigratiepartij Reform UK is opnieuw in opspraak geraakt. In fragmenten van een nieuwe documentaire is te zien hoe onder andere gekozen lokale politici zich racistisch, seksistisch en gewelddadig uitlaten. Eén lid noemt huiseigenaren van Aziatische afkomst parasieten en een ander stelt voor om varkenskoteletten te begraven op een plek waar een moskee zou komen. De partij van Nigel Farage zegt dat er een onderzoek loopt en dat in sommige gevallen al een schorsing is opgelegd. De documentaire Undercover, een jaar bij Reform, is vanaf 18 oktober te zien.